0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert drie vluchten naar Lissabon en drie naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Zet de ramen maar een stukje open en laat je meevoeren naar het platteland van Vermont, USA. Noah Kahan is terug en hij neemt ons mee op een roadtrip vol nostalgie. Aan de hand van roestende oude American cars bezingt hij de vriendschappen en liefdes die de tand destijds soms net niet overleven.

0: Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt achter-retour vluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken 4 dagen aan diverse klussen voor maatschappelijke organisaties, waaronder kinderboerderij De Goffert en Klaatro in Venray. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet op het gebied van gas- en waterleiding. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd in november 1951 met de waterleiding begonnen, wat cruciaal was voor de groei van de industrie. Inwoners van Land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Burendag 2026. Dat plaatsvindt in het weekend van 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts streven naar 10.000 buurtactiviteiten. Organisatoren kunnen ondersteuning aanvragen, waaronder materialen en financiële bijdragen tot €350 voor hun activiteiten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: worden wit.
1: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Vrijthof aan Vrijthof 3 in Vierlingsbeek weer volledig in het teken van het muziekfestival Op de Toffel. De 32e editie van het gratis toegankelijke festival begint om 2 uur 's middags en duurt tot 12:30 's nachts. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met live optredens van diverse artiesten en bands. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het evenement vindt plaats op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Op zondag 14 juni organiseert Brabants Landschap van 10 uur tot 12:30 een zintuigelijke wandeling op landgoed Tongelaar aan de Tongelaar 12 in Mil. Deze bijzondere activiteit is speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden samen met hun begeleiders. Tijdens de wandeling draait het niet om kijken, maar om beleven door te luisteren, voelen, ruiken en soms zelfs te proeven. Deelnemers ontdekken zo de natuur op een heel andere manier.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft kritiek geuit op de gemeente Land van Kuik over de vergunning voor de uitrit van een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provincie stelt dat de vergunning niet rechtmatig is verleend en dat er zorgen zijn over de verkeersveiligheid. De gemeente moet samen met de provincie werken aan mogelijke oplossingen. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende projecten, waaronder onderhoud bij kinderboerderij De Goffert en zorgmanege De Winkelsteeg. Ook is er een nieuw project bij Quatro in Venray voor ernstig zieke kinderen. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet in de modernisering van voorzieningen. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd in november 1951 gestart met de waterleiding om de industrie en huishoudens te ondersteunen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met maximaal 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: We hebben aan de telefoon Monique van Loon vanuit Frankrijk, vanuit Alpe d'Huez. Hoe ziet zo'n week voor jou eruit als organisatie?
1: Superdruk. Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers die ook een beetje mee kunnen schrijven. En we proberen zoveel mogelijk verhalen te delen op social media, via de pers hier. En je interviewt mensen tussendoor, hè, van hoe is het, hoe gaat het, ja. Wat kom je tegen. Ja, en dan proberen we leuke quotes op te schrijven. Je probeert ook mensen te enthousiasmeren die volgend jaar weer meegaan. Ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers, dus... Ja, ja. Het is ook heel veel oude bekenden tegengekomen. Ja, het is echt geweldig.
0: Het is elk jaar een soort reunie.
1: Ook, ja.
0: Ja. Waar is het zwaarste als je moet kiezen? Je hebt de organisatie vooraf en de week zelf.
1: Ja, de organisatie vooraf zijn we het hele jaar mee bezig. We gaan dadelijk, volgende week beginnen we alweer met de werving van nieuwe deelnemers. En het is zo populair, het evenement. Vorig jaar zat het in 3 dagen vol. En dat had ons het jaar daarvoor een beetje gekult, zeg maar, dat we nog teams aan het vormen waren. Die boeren moeten ook allemaal regelen dat er vervanging is.
0: Oh, natuurlijk.
1: Die zeggen, ik doe mee. Ik schrijf mijn eigen in. Hè. Er moet dus van alles geregeld worden. Dus ja, toen visten we met een aantal deelnemers achter het net dat vol zat. Dus afgelopen jaar hadden we al een bijeenkomst in augustus of zo vooraf. Dus dat we echt al alles voorbereiden van, hey, wie wil er meedoen? Welk team kan het? Mensen worden weer onderverdeeld in teams, hè.
0: Ja,
1: wat het beste past. En ja, dat is meteen inschrijven en betalen. En dan, dan ben je zeker van je plek. Hè?
0: Ja.
1: Kijk, en voor de vaste vrijwilligers, net op het punt waar Anton en Pieter Egemeers willen helpen. Die, of ze dan voor 200 mensen doen of voor 150, dat maakt niet uit. Hè?
0: Nee. Kunnen luisteraars nog iets doen om jullie dit jaar te steunen?
1: Ja, doneren, dat kan altijd. Hè. We hebben Team Land Verkuik. We krijgen net een donatie binnen van €2340.
0: Zo.
1: Dat heeft Antoinette Giraud uit Sint-Hubert samen met haar zus. Die hebben gisteren ons Volkswagenbusje opgehaald. Die hebben een wandeltocht georganiseerd. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan en gedoneerd. Antoinette heeft zelf ook ooit hier de Alp d'Huez meegelopen. En die gunde ons Team Land Verkuik dit bedrag. Dus daar mogen we ook bij schrijven. En ja, we zijn al een heel eind over de €80.000 heen. Ik weet nou niet precies, we staan een beetje in de top 3 van de top 5 van alle 6 teams. Dus ja, dat is wel heel mooi, hè.
0: Ja, en
1: daar zijn we ook heel blij mee dat ze daar, ons wil doneren. Want al het geld waar naar Big Challenge gaat en Alp d'Huez gaat 100% naar de KWF. Dus naar bepaalde onderzoeken, daar wordt ook mee uitgezacht. Dus er gaat niks naar de reclame van KWF of de overheid kosten. Het blijft echt allemaal nog onderzoek.
0: Blijft niks aan de strijkstok hangen, zeggen ze dan. Hè?
1: Ja.
0: Nog even de website waar mensen naartoe kunnen om eventueel donaties te doen.
1: Ja, je hebt Big Challenge en dan kun je Land van Kuik vinden. En dan zie je ook allerlei namen. Ja, je kunt op een naam doneren of op het team.
0: Ja.
1: Dat maakt niet uit. Ja.

0: Kees.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt de ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Met drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de N65 Tilburg-Den Bosch staat in beide richtingen file bij de afrit Kromvoort. 3 kilometer, de extra reistijd is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
10: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
10: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft kritiek geuit op de gemeente Land van Kuik over de vergunning voor de uitrit van een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provincie stelt dat de vergunning niet rechtmatig is verleend en dat er zorgen zijn over de verkeersveiligheid. De gemeente moet samen met de provincie werken aan mogelijke oplossingen. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende projecten, waaronder onderhoud bij kinderboerderij De Goffert en zorgmanege De Winkelsteeg. Ook is er een nieuw project bij Kratro in Venray voor ernstig zieke kinderen. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet in de modernisering van voorzieningen. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd in november 1951 gestart met de waterleiding om de industrie en huishoudens te ondersteunen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. En de vertraging loopt flink op vanuit Tilburg, nu zo'n 3 kwartier vanaf de afrit Haren. En vanuit Den Bosch tussen knooppunt Vught en Vught nu 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: In Oefeld werd de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw kinderboek. Niet alleen de inhoud van het verhaal, maar ook de illustraties van het spannende boek komen van de hand van een Oefeldse.
1: Ik heb de tijdverbinders, de Vikingbroche, geschreven. Dat is een boek over twee jonge tieners, Tim en Amy. En die komen in een vikingcentrum in Ribbe. En daar rapen ze een oude broche op. En dan belanden ze per ongeluk in de vikingtijd. En ze moeten dus uitzoeken hoe ze weer terug kunnen naar hun eigen tijd.
0: Daphne Liebrand brengt het boek zonder de hulp van een uitgever uit.
1: Als je beginnend auteur bent, dan is het vrij lastig om goede voorwaarden te hebben voor je boek, om het uit te geven. De uitgeverijen die slaan vooral aan op ervaren auteurs of mensen die al beroemd zijn. En daar doen ze heel veel marketing voor. Als beginnend auteur moet je dat sowieso allemaal zelf doen. Plus, je bent je vrijheid kwijt in het, bijvoorbeeld het kiezen van een illustrator. En ik hou graag de touwtjes in handen. En ik heb daar zelf graag zeggenschap over. En dat heb je met een uitgever niet.
2: Ik ben er een hele zomervakantie mee bezig geweest. Dus ik heb, wat ik heb gedaan is, het start met schetsen. Maar met deze nieuwe uitdaging dacht ik, dan ga ik nog een nieuwe uitdaging aan. Ik ga beginnen met digitaal tekenen. En dat had ik nog niet eerder gedaan. Dus ik heb alle programma en een computer gekocht daarvoor. En ben ook het nieuwe programma aan het testen gegaan. Kijken hoe alles werkt. En uiteindelijk de illustratie getekend. Het is een heel lang proces geweest. Maar wel een heel leuk proces. En ik werd er steeds beter in. En uiteindelijk was mijn eerste illustratie klaar.
1: Ik heb zelf bijna 25 jaar voor de klas gestaan. En mijn boek is geschreven voor kinderen vanaf een jaar of 8 tot en met de bovenbouw, tot en met groep 8. En groep 8 is sowieso mijn favoriete klasse om les te geven. En ik weet wel wat er speelt bij de kinderen, wat ze leuk vinden, wat ze spannend vinden. En ik heb het ook getest op een van mijn groepen 8. Die hebben het helemaal gehoord, het boek. Ik heb het voorgelezen aan ze. En die waren heel enthousiast, dus dat geeft wel extra een duwtje om het echt uit te geven en om ervoor te gaan.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
4: Iedereen heeft een grens en als die eenmaal is overschreden, is er simpelweg geen weg meer terug. Bente start de klok op haar nieuwste single. Geen loze beloftes meer, geen excuses. Het is tijd om de knoop door te hakken en dat verpakt ze in een heerlijke, frisse nederpop-track die direct onder je huid kruipt. Voor iedereen die vandaag besluit om voor zichzelf te kiezen. De teller loopt, dit is Bente met 3, 2, 1.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn vanmorgen vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch. Er staat in beide richtingen file bij Vught. De verkeerslichten werken niet goed. Vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot 1 uur. En vanuit Den Bosch nu ruim 1.5 uur. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Hoe dan ook, het is beter om te rijden. Dat kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Verder staan er wat langere dagelijkse files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 met daar een kwartier op onthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026 exposeren 20 leden van de aquarelgroep De Horst Groesbeek in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik. De tentoonstelling is beide dagen geopend van 12 uur tot 5 uur 's middags. In totaal worden 40 aquarellen tentoongesteld. De kunstenaars werken al jarenlang samen onder begeleiding van docent Margot van Veghel van de Aquarel Academie. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende stijlen en onderwerpen. De expositie is te bezoeken in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft kritiek geuit op de gemeente Land van Kuik over de vergunning voor de uitrit van een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provincie stelt dat de vergunning niet rechtmatig is verleend en dat er zorgen zijn over de verkeersveiligheid. De gemeente moet samen met de provincie werken aan mogelijke oplossingen. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende projecten, waaronder onderhoud bij kinderboerderij De Goffert en zorgmanege De Winkelsteeg. Ook is er een nieuw project bij Quatro in Venray voor ernstig zieke kinderen. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet in de modernisering van voorzieningen. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd in november 1951 gestart met de waterleiding om de industrie en huishoudens te ondersteunen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel vertraging op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel nu 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Verder zijn er problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging 20 minuten en vanuit Tilburg zelfs een uur vanaf de afrit Haren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
5: Dan je denkt.
6: Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single Hate That I Made You Love Me.

0: Strand van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: We hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, man.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Vanwege de geboorte van een aantal uiltjes. Daar komen we zo meteen op. Want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws?
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aarts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ik zelf, uitwerpselen van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: Waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog, na 3 biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle 3 hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu wel voor 98% zeker. Voor 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpen zijn?
1: Nee, het is een joekel van een drol. En er zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want je weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken, waar een Boksmeer, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: denk
0: ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aarts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat je dit nieuws eventjes via Omroep Land van Kuik naar buiten hebt willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk ook praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou hem maar stil, want
0: we hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten. Maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug.
1: 28 mei, ja.
0: Een paar dagen terug.
1: Donderdag om 4 uur.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Veel vertraging is er nog bij Den Bosch op de N65 bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Daardoor staat de file vanuit Den Bosch naar Tilburg met een half uur vertraging. En van Tilburg naar Den Bosch op de N65 zelfs een uur op onthoud. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Eenderheide nog 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hé, hey, wat doe je aanstaande zondag?
5: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg jij?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
6: Misschien ben je moe. Van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 10 juni is er vanaf 2:30 tot 2:30 'smiddags een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel, dat rond het jaar 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk voor bezoekers via een rondleiding. Tijdens de tocht van ongeveer een uur bezoekt u onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, opkamer en verschillende slaapkamers. Ook voor kinderen is er een speciale ontdekkingstocht uitgezet. Belangstellenden zijn welkom bij Schenkerij Kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft kritiek geuit op de gemeente Land van Kuik over de vergunning voor de uitrit van een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provincie stelt dat de vergunning niet rechtmatig is verleend en dat er zorgen zijn over de verkeersveiligheid. De gemeente moet samen met de provincie werken aan mogelijke oplossingen. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende projecten, waaronder onderhoud bij kinderboerderij De Goffert en zorgmanege De Winkelsteeg. Ook is er een nieuw project bij Kratro in Venray voor ernstig zieke kinderen. Kuik heeft 75 jaar geleden belangrijke stappen gezet in de modernisering van voorzieningen. Op 2 juni 1951 opende burgemeester Louis Jansen een gasnet, gevolgd door de aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd in november 1951 gestart met de waterleiding om de industrie en huishoudens te ondersteunen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is er nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: We hebben aan de telefoon Monique van Loon vanuit Frankrijk, vanuit Alpe d'Huez. Hoe ziet zo'n week voor jou eruit als organisatie?
1: Super druk. Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers die ook een beetje mee kunnen schrijven. En we proberen zoveel mogelijk verhalen te delen op social media, via de pers hier. En je interviewt mensen tussendoor, hè, van hoe is het, hoe gaat het, ja. We komen tegen. Ja, en dan proberen we wel leuke quotes op te schrijven. Je probeert ook mensen te enthousiasmeren die volgend jaar weer meegaan. Ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers, dus... Ja. Het is ook heel veel oude bekenden tegengekomen. Ja, het is echt geweldig.
0: Het is elk jaar een soort reunie.
1: Ook, ja. Ja.
0: Waar is het zwaarste als je moet kiezen? Je hebt de organisatie vooraf en de week zelf.
1: Ja, de organisatie vooraf zijn we het hele jaar mee bezig. We gaan dadelijk, volgende week beginnen we alweer met de werving van nieuwe deelnemers. En het is zo populair, het evenement. Vorig jaar zat het in 3 dagen vol. En dat had ons het jaar daarvoor... Een beetje gekult, zeg maar, dat we nog teams aan het vormen waren. Die boeren moeten ook allemaal regelen dat er vervanging is.
0: Oh, natuurlijk.
1: Die zeggen, ik doe mee. Ik schrijf mijn eigen in. Hè. Dan moet dus van alles geregeld worden. Dus ja, toen visten we met een aantal deelnemers achter het net dat vol zat. Dus afgelopen jaar hadden we al een bijeenkomst in augustus of zo vooraf. Dus we hebben echt al alles voorbereiden van, hey, wie wil er meedoen? Welk team kan het? Mensen worden weer onderverdeeld in teams, hè.
0: Ja.
1: Wat het beste past. En ja, dat is meteen inschrijven en betalen en dan... Ja, dan ben je zeker van je plek, hè?
0: Ja.
1: Kijk, en voor de vaste vrijwilligers, net op het punt waar Anton en Pieter Egemeers willen helpen, die, of ze dan voor 200 mensen doen of voor 150, dat maakt niet uit, hè?
0: Nee. Kunnen luisteraars nog iets doen om jullie dit jaar te steunen?
1: Ja, doneren, dat kan altijd, hè. We hebben Team Land Verkuik. We krijgen net een donatie binnen van €2340.
0: Zo.
1: Dat heeft Antoinette Giraud uit Sint-Hubert samen met haar zus, die hebben... gisteren ons Volkswagenbusje opgehaald. Die hebben een wandeltocht georganiseerd. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan en gedoneerd. Antoinette heeft zelf ook ooit hier de Alpe d'Huez meegelopen. En die gunde ons team Land van Kuik dit bedrag. Dus daar mogen we ook bij schrijven. En ja, we zijn al een heel eind over de €80.000 heen. Dus ik weet nou niet precies. We staan een beetje in de top 3 van de top 5 van alle Alpe d'Huez teams. Dus ja, dat is wel heel mooi, hè.
0: Ja, en
1: daar zijn we ook heel blij mee dat ze daar, ons wil doneren, want... Al het geld waar naar Big Challenge gaat en Alpe d'Huez gaat 100% naar de KWF. Dus naar bepaalde onderzoeken, daar wordt ook mee uitgezacht. Dus er gaat niks naar de reclame van KWF of de overheid kosten. Het blijft echt allemaal nog onderzoek.
0: Blijft niks aan de strijkstok hangen, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Nog even de website waar mensen naartoe kunnen om eventueel donaties te doen.
1: Ja, je hebt Big Challenge en dan kun je Land van Kuik vinden. En dan zie je ook allerlei namen. Ja, je kunt op een naam doneren of op het team.
0: Ja.
1: Dat maakt niet uit. Ja.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven aan de reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Den Bosch is nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Den Bosch is de vertraging 20 minuten en vanuit Tilburg ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie.
9: Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja. Ja.
12: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags het Schaapscheerdersfeest gehouden aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Tijdens deze gezellige familiedag kunnen bezoekers zien hoe schapen op traditionele wijze worden geschoren door een ambachtelijke schaapscheerder. Daarnaast zijn er stands van lokale ondernemers en initiatieven, live muziek van regionale artiesten en diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement vindt plaats in een prachtig natuurlijke omgeving aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur tot 3 uur 's middags een platenbeurs gehouden aan de Korte Molenstraat 18A in Kuik. Tijdens deze derde editie zijn honderden LP's en singles te koop in uiteenlopende muziekgenres van Nederlandstalige muziek en klassiek tot pop en instrumentale muziek. Zowel verzamelaars als liefhebbers van vinyl kunnen hier op zoek naar bijzondere uitgaven en vergeten pareltjes.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Het provinciebestuur van Noord-Brabant uit kritiek op de gemeente Land van Kuik over de vergunning voor de uitrit van het tankstation aan de N272. De provincie stelt dat deze vergunning niet rechtmatig is verleend en dat de politie zorg heeft geuit over de verkeersveiligheid. De gemeente moet samen met de provincie werken aan mogelijke oplossingen. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken 4 dagen aan diverse klussen voor maatschappelijke organisaties. Ook staan er nog 5 projecten gepland voor september en december. Kuik. 75 jaar geleden opende Kuik op 2 juni 1951 een gasnet, waarmee het een pionier in Nederland werd. Burgemeester Louis Jansen was de drijvende kracht achter dit project en de latere aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd de waterleiding in november 1951 aangelegd om de industrie te ondersteunen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Tempels. De verkeerslichten werken niet goed bij Vught. Dat veroorzaakt file vanuit Tilburg tussen de afrit Helvoort en Vught met zo'n 3 kwartier vertraging. En vanuit Tempels bij Vught nu 3 kilometer met een kwartier oponthoud. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. In the words of the night, 5 millimeter.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: voelt, werd de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw kinderboek. Niet alleen de inhoud van het verhaal, maar ook de illustraties van het spannende boek komen van de hand van een Oefeltse.
1: Ik heb de tijdverbinders, de Vikingbroche, geschreven. Dat is een boek over twee jonge tieners, Tim en Amy. En die komen in een vikingcentrum in Ribbe. En daar rapen ze een oude broche op. En dan belanden ze per ongeluk in de vikingtijd. En ze moeten dus uitzoeken hoe ze weer terug kunnen naar hun eigen tijd.
0: Daphne Liebrand brengt het boek zonder de hulp van een uitgever uit.
1: Als je beginnend auteur bent, dan is het vrij lastig om goede voorwaarden te hebben voor je boek, om het uit te geven. De uitgeverijen die slaan vooral aan op ervaren auteurs of mensen die al beroemd zijn. En daar doen ze heel veel marketing voor. Als beginnend auteur moet je dat sowieso allemaal zelf doen. Plus, je bent je vrijheid kwijt in het, bijvoorbeeld het kiezen van een illustrator. En ik hou graag de touwtjes in handen en ik heb daar zelf graag zeggenschap over. En dat heb je met een uitgever niet.
2: Ik ben er een hele zomervakantie mee bezig geweest. Dus ik heb, wat ik heb gedaan is, het start met schetsen, maar met deze nieuwe uitdaging dacht ik, dan ga ik nog een nieuwe uitdaging aan. Ik ga beginnen met digitaal tekenen. En dat had ik nog niet eerder gedaan. Dus ik heb alle programma's en een computer gekocht daarvoor. En ben ook het nieuwe programma aan het testen gegaan. Kijken hoe alles werkt. En uiteindelijk de illustratie getekend. Dus het is een heel lang proces geweest. Maar wel een heel leuk proces. En ik werd er steeds beter in. En uiteindelijk was mijn eerste illustratie klaar.
1: Ik heb zelf bijna 25 jaar voor de klas gestaan. En mijn boek is geschreven voor kinderen vanaf een jaar of 8 tot en met de bovenbouw, tot en met groep 8. En groep 8 is sowieso mijn favoriete klasse om mijn les te geven. En ik weet wel wat er speelt bij de kinderen, wat ze leuk vinden, wat ze spannend vinden. En ik heb het ook getest op een van mijn groepen 8. Die hebben het helemaal gehoord, het boek. Ik heb het voorgelezen aan ze. En die waren heel enthousiast, dus dat geef wel extra een duwtje om het echt uit te geven en om ervoor te gaan.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
5: Moet het allemaal maar sneller, groter en beter? Als het aan Olivia Dean ligt, dan nemen we vandaag even collectief gas terug. De Britse soulsensatie herinnert ons op haar nieuwe plaat Baby Steps eraan dat het vieren van de kleine stapjes in het leven minstens zo belangrijk is.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje was een overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 van Waalwijk naar Den Bosch staat file tussen Drunen-West en Vlijmen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Een mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer. Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het provinciebestuur van Noord-Brabant uit kritiek op de gemeente Land van Kuik over de vergunning voor de uitrit van het tankstation aan de N272. De provincie stelt dat deze vergunning niet rechtmatig is verleend en dat de politie zorg heeft geuit over de verkeersveiligheid. De gemeente moet samen met de provincie werken aan mogelijke oplossingen. Medewerkers van MSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik. Tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken 4 dagen aan diverse klussen voor maatschappelijke organisaties. Ook staan er nog 5 projecten gepland voor september en december. Kuik. 75 jaar geleden opende Kuik op 2 juni 1951 een gasnet, waarmee het een pionier in Nederland werd. Burgemeester Louis Jansen was de drijvende kracht achter dit project en de latere aanleg van waterleiding. Ondanks aanvankelijke weerstand van de gemeenteraad werd de waterleiding in november 1951 aangelegd om de industrie te ondersteunen. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Een aantal buien is er tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: We hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Herman.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Vanwege de geboorte van een aantal uiltjes. Daar komen we zo meteen op, want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws.
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aarts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ik zelf, uitwerpsel van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: Waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog naar drie biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle drie hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu wel voor 98% zeker. Of 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpen zijn?
1: Nee, het is een joekel van een drol. En er zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want je weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken waar in Boksmeer, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aarts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat je dit nieuws eventjes via Omroep Land van Kuik naar buiten hebt willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk ook praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou hem maar stil, want
0: we hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten. Maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug.
1: 28 mei, ja.
0: Een paar dagen terug.
1: Donderdag om 4 uur.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik. Is dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel vertraging op de A59 richting Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar het westen bij Nieuwkuik 6 kilometer met daar 1 kwartier vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. N65 Den Bosch-Tilburg in beide richtingen bij Vught 1 kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A76 van Aken naar Geleen. Er staat een auto in brand bij Geleen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging vanaf knooppunt Ten Esse is opgelopen tot 1,5 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Vrijthof aan Vrijthof 3 in Vierlingsbeek weer volledig in het teken van het muziekfestival Op de Toffel. De 32e editie van het gratis toegankelijke festival begint om 2 uur 's middags en duurt tot 12:30 's nachts. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met live optredens van diverse artiesten en bands. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het evenement vindt plaats op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Op zondag 14 juni organiseert Brabants Landschap van 10 uur tot 12:30 een zintuigelijke wandeling op landgoed Tongelaar aan de Tongelaar 12 in Wil. Deze bijzondere activiteit is speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden samen met hun begeleiders. Tijdens de wandeling draait het niet om kijken, maar om beleven door te luisteren, voelen, ruiken en soms zelfs te proeven. Deelnemers ontdekken zo de natuur op een heel andere manier.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een groep boeren uit Land van Kuik haalt deze week in Frankrijk geld op voor kankeronderzoek tijdens Alpe d'Huzet. Ze hebben al meer dan 80.000 euro opgehaald, waarmee ze tot de best scorende teams behoren. De organisatie start volgende week met de werving van nieuwe deelnemers voor volgend jaar. Doneren kan via de website van Big Challenge. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft kritiek geuit op de gemeente Land van Kuik over de vergunning voor de uitrit van een tankstation aan de N272. De provincie stelt dat deze vergunning niet rechtmatig is verleend en dat de verkeersveiligheid in het geding is. Ook de politie heeft zorgen geuit. De provincie benadrukt dat zowel zij als de gemeente verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de situatie. Medewerkers van NSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende klussen voor maatschappelijke organisaties, waaronder kinderboerderij De Goffert en Klaatro in Venray. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel vertraging op de A59 richting Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuw-Kuik. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. En 65 richting Tilburg bij Vught. 1 kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover. Over de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: We hebben aan de telefoon Monique van Longen vanuit Frankrijk, vanuit Alpe d'Huez.
1: Hoe ziet zo'n week voor jou eruit als organisatie?
2: Super druk. Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers die ook een beetje mee kunnen schrijven. We proberen zoveel mogelijk verhalen te delen op social media, via de pers hier. En je interviewt mensen tussendoor, hè, van hoe is het, hoe gaat het, ja. We komen tegen. Ja, en dan proberen we weer leuke quotes op te schrijven. Je probeert ook mensen te enthousiasmeren die volgend jaar weer meegaan. Ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers, dus... Ja. Er is ook heel veel oude bekenden tegengekomen. Ja, het is echt geweldig.
1: Het is elk jaar een soort reunie.
2: Ook, ja.
1: Waar is het zwaarste als je moet kiezen? Je hebt de organisatie vooraf en de week zelf.
2: Ja, de organisatie vooraf zijn we het hele jaar mee bezig. We gaan dadelijk, volgende week beginnen we alweer met de werving van nieuwe deelnemers. En het is zo populair, het evenement. Vorig jaar zat het in 3 dagen vol. En dat had ons het jaar daarvoor een beetje gekult, zeg maar, dat we nog teams aan het vormen waren. Die boeren moeten ook allemaal regelen dat er vervanging is.
1: Die
2: zeggen, ik doe mee, ik schrijf mijn eigen in. Hè. Dan moet dus van alles geregeld worden. Dus ja, toen visten we met een aantal deelnemers achter het net dat vol zat. Dus afgelopen jaar hadden we al een bijeenkomst in augustus of zo vooraf. Dus we echt al alles voorbereiden van, hey, wie wil er meedoen? Welk team kan het? Ja, mensen worden weer onderverdeeld in teams, hè.
1: Ja,
2: wat het beste past. En ja, dat is meteen inschrijven en betalen. En dan, dan ben je zeker van je plek. Hè?
1: Ja.
2: Kijk, en voor de vaste vrijwilligers, net op het punt waar Anton en Pieter Egemeers willen helpen. Die, of ze dan over 200 mensen doen of voor 150, dat maakt niet uit. Hè?
1: Nee. Kunnen luisteraars nog iets doen om jullie dit jaar te steunen?
2: Ja, doneren, dat kan altijd. Hè. We hebben Team Land Verkuik. We krijgen net een donatie binnen van €2340.
1: Zo.
2: Dat heeft Antoinette Giraud uit Sint-Hubert samen met haar zus. Die hebben gisteren ons Volkswagenbusje opgehaald. Die hebben een wandeltocht georganiseerd. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan en gedoneerd. Antoinette heeft zelf ook ooit hier de Alpe d'Huez meegelopen. En die gunde ons Team Land Verkuik dit bedrag. Dus daar mogen we ook weer bij schrijven. En ja, we zijn al een heel eind over de €80.000 heen. Dus ik weet nou niet precies, we staan een beetje in de top 3 van de top 5 van alle 6 teams. Dus ja, dat is wel heel mooi, hè.
1: Ja, en
2: daar zijn we ook heel blij mee dat ze ons wil doneren. Want al het geld waar naar Big Challenge gaat en Alpe d'Huez gaat 100% naar de KWF. Dus naar bepaalde onderzoeken, daar wordt ook mee uitgezacht. Dus er gaat niks naar de reclame van KWF of de overheid kosten. Het blijft echt allemaal nog onderzoek.
1: Blijft niks aan de strijkstok hangen, zeggen ze dan.
2: Hè? Ja.
1: Nog even de website waar mensen naartoe kunnen om eventueel donaties te doen.
2: Ja, je hebt Big Challenge en dan kun je Land van Kuik vinden. En dan zie je ook allerlei namen. Je kunt op een naam doneren of op het team.
1: Ja.
2: Dat maakt niet uit. Ja.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door roodrijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield drie verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan flinke files op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch, door een politieonderzoek ter hoogte van Vlijmen. Richting Den Bosch is de vertraging 3 kwartier. Naar knooppunt Zonzeel, dus vanuit Den Bosch, heb je daar een kwartiertijdverlies. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: John van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een groep boeren uit Land van Kuik haalt deze week in Frankrijk geld op voor kankeronderzoek tijdens Alpe d'Huez. Ze hebben al meer dan 80.000 euro opgehaald, waarmee ze tot de best scorende teams behoren. De organisatie start volgende week met de werving van nieuwe deelnemers voor volgend jaar. Doneren kan via de website van Big Challenge. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft kritiek geuit op de gemeente Land van Kuik over de vergunning voor de uitrit van een tankstation aan de N272. De provincie stelt dat deze vergunning niet rechtmatig is verleend en dat de verkeersveiligheid in het geding is. Ook de politie heeft zorgen geuit. De provincie benadrukt dat zowel zij als de gemeente verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de situatie. Medewerkers van NSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende klussen voor maatschappelijke organisaties, waaronder kinderboerderij De Goffert en Klatro in Venray. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 van Waalwijk naar Den Bosch staat file door een politieonderzoek tussen Drunenwest en Vlijmen. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeers.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: In Oefeld werd de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw kinderboek. Niet alleen de inhoud van het verhaal, maar ook de illustraties van het spannende boek komen van de hand van een Oefeldse.
1: Ik heb de tijdverbinders, de Vikingbroche, geschreven. Dat is een boek over twee jonge tieners, Tim en Amy. En die komen in een vikingcentrum in Ribbe. En daar rapen ze een oude broche op. En dan belanden ze per ongeluk in de vikingtijd. En ze moeten dus uitzoeken hoe ze weer terug kunnen naar hun eigen tijd.
0: Daphne Liebrand brengt het boek zonder de hulp van een uitgever uit.
1: Als je beginnend auteur bent, dan is het vrij lastig om goede voorwaarden te hebben voor je boek, om het uit te geven. De uitgeverijen die slaan vooral aan op ervaren auteurs of mensen die al beroemd zijn. En daar doen ze heel veel marketing voor. Als beginnend auteur moet je dat sowieso allemaal zelf doen. Plus, je bent je vrijheid kwijt in bijvoorbeeld het kiezen van een illustrator. En ik hou graag de touwtjes in handen en ik heb daar zelf graag zeggenschap over. En dat heb je met een uitgever niet.
2: Ik ben er een hele zomervakantie mee bezig geweest. Dus ik heb, wat ik heb gedaan is, het start met schetsen, maar met deze nieuwe uitdaging dacht ik, oh, dan ga ik nog een nieuwe uitdaging aan. Ik ga beginnen met digitaal tekenen. En dat had ik nog niet eerder gedaan. Dus ik heb alle programma en een computer gekocht daarvoor. En ben ook het nieuwe programma aan het testen gegaan. Kijken hoe alles werkt. En uiteindelijk de illustratie getekend. Dus het is een heel lang proces geweest. Maar wel een heel leuk proces. En ik werd er steeds beter in. En uiteindelijk was mijn eerste illustratie klaar.
1: Ik heb zelf bijna 25 jaar voor de klas gestaan. En mijn boek is geschreven voor kinderen vanaf een jaar of 8 tot en met de bovenbouw, tot en met groep 8. En groep 8 is sowieso mijn favoriete klasse om mijn les te geven. En ik weet wel wat er speelt bij de kinderen, wat ze leuk vinden, wat ze spannend vinden. En ik heb het ook getest op een van mijn groepen 8. Die hebben het helemaal gehoord, het boek. Ik heb het voorgelezen aan ze. En die waren heel enthousiast, dus dat geef wel extra een duwtje om het echt uit te geven en om ervoor te gaan.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm, akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet. I've got

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Trustbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een drone-aanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Breda, tussen Moergestel en Tilburg Centrum West 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen West en Nieuw-Kuik 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door het politieonderzoek, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026 exposeren 20 leden van de aquarelgroep De Horst Groesbeek in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik. De tentoonstelling is beide dagen geopend van 12 uur tot 5 uur 's middags. In totaal worden 40 aquarellen tentoongesteld. De kunstenaars werken al jarenlang samen onder begeleiding van docent Margot van Vechel van de Aquarel Academie. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende stijlen en onderwerpen. De expositie is te bezoeken in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik.

0: van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een groep boeren uit Land van Kuik haalt deze week in Frankrijk geld op voor kankeronderzoek tijdens Alpe d'Huzet. Ze hebben al meer dan 80.000 euro opgehaald, waarmee ze tot de bestscorende teams behoren. De organisatie start volgende week met de werving van nieuwe deelnemers voor volgend jaar. Doneren kan via de website van Big Challenge. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft kritiek geuit op de gemeente Land van Kuik over de vergunning voor de uitrit van een tankstation aan de N272. De provincie stelt dat deze vergunning niet rechtmatig is verleend en dat de verkeersveiligheid in het geding is. Ook de politie heeft zorgen geuit. De provincie benadrukt dat zowel zij als de gemeente verantwoordelijk zijn voor het oplossen van de situatie. Medewerkers van NSD Animal Health nemen deze en volgende week deel aan vrijwilligersprojecten in de regio Land van Kuik tijdens de jaarlijkse actie Handen uit de Mouwen. Ruim 100 collega's uit Boksmeer werken aan verschillende klussen voor maatschappelijke organisaties, waaronder kinderboerderij De Goffert en Klaatro in Venray. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A58 van Eindhoven naar Breda. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hebben aan de telefoon Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Herman.
0: We hebben elkaar van de week gesproken en gaat nieuws op het uilenfront. Vanwege de geboorte van een aantal uiltjes. Daar komen we zo meteen op, want gaat vanmorgen in één keer ander nieuws.
1: Ja, dat is toch wel zeer spectaculair nieuws, moet ik zeggen. Ook voor de luisteraars, denk ik. Op 28 mei hebben we samen met meneer Aarts, en die is bioloog, dus die had er toch wel iets meer verstand van dan ik zelf, uitwerpsel van de wolf gevonden.
0: Waar?
1: In Boksmeer.
0: In het land van Kuik dus?
1: In het land van Kuik.
0: De eerste signalering?
1: Ja.
0: En ik heb, waarom zo zeker?
1: Ja, ik heb ze daarna, om er zeker van te zijn, heb ik ze nog, naar drie biologen ben ik langs geweest. En die bevestigen alle drie hetzelfde verhaal. En dan is er nog een mevrouw in de buurt, die heeft een wildcamera hangen. Die heb ik ingesproken, maar ja, die is helaas met vakantie. Dus als ik die beelden nog bij zou hebben, ja, het is eigenlijk nu wel voor 98% zeker. Voor 99%.
0: Ja.
1: Dan weten we het helemaal zeker.
0: Waar zie je aan dat het geen hondenuitwerpen zijn?
1: Nee, het is een joekel van een drol. En er zit vol met haren. Allemaal van schapen en van hazen en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zit er allemaal tussen.
0: Daar worden we stil van.
1: Ja, ik was er ook een beetje stil van. Ik heb hem hier voor mijn neus staan, het bakje. Ik heb hem hier thuis staan.
0: Ja. Ja, ik zit me af te vragen. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik erop moet reageren.
1: Nee, ik wil er ook eigenlijk niet te veel bekendheid aan geven, want je weet het natuurlijk nooit.
0: Nee, de locatie bekendmaken, waar een Boksmeer, dat is misschien niet verstandig.
1: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: En dat we nou morgen allemaal in één keer die wolf gaan zien, die kans is ook niet zo groot,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, die kans is zeer klein, want ik kom er eigenlijk zelf ook op die plek bijna nooit. Toevallig dat ik meneer Aarts daar tegenkom. En ja, die zei, Huub, kom eens kijken wat we hier hebben. En toen werd het wel duidelijk wat het was.
0: Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat ik dit nieuws eventjes via Omroep Land

0: van kijk naar buiten hebt willen brengen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk met praktisch met niemand over gesproken.
0: Nee.
1: Want ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, Huub, hou hem maar stil, want...
0: We hebben geen toeristen nodig.
1: Voor het geval.
0: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat het juist goed is dat het naar buiten komt, want dat de mensen wel gewaarschuwd zijn dat het er is.
1: Ja, het is er. Het is 100%. Kijk, die zal er natuurlijk nu niet meer zitten, maar hij is daar zeker voorbij komen lopen.
0: 28 mei, dat is een paar dagen terug. 28 mei, ja. Een paar dagen terug.
1: Donderdag om 4 uur.
0: Dan houden we het verhaal van de wolf hier even bij.
2: Voor het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: Kerkhofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboekte overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 10 juni is er vanaf 2:30 tot 2:30 middags een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel, dat rond het jaar 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk voor bezoekers via een rondleiding. Tijdens de tocht van ongeveer een uur bezoekt u onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, opkamer en verschillende slaapkamers. Ook voor kinderen is er een speciale ontdekkingstocht uitgezet. Belangstellenden zijn welkom bij Schenkerij Kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij Metso Elsendaal in Boksmeer is deze week een nieuwe leesbanner onthuld met een gedicht van leerling Maaike Lubberts. De banner, die de waarde van woorden benadrukt, is onderdeel van de inspanningen om taal en lezen te stimuleren. De school introduceert onder andere een leesuur en organiseert een leesweek in november. Gratis oranje Lego-steentjes hebben woensdag voor drukte gezorgd in Kuik en Boksmeer. Bezoekers stonden in de regen te wachten om steentjes op te halen voor bouwwerken ter ondersteuning van het Nederlands elftal. De speelgoedzaken raakten snel door hun voorraad heen, terwijl de steentjes ook op marktplaats aangeboden worden voor hoge bedragen. Een groep boeren uit Land van Kuik is deze week in Frankrijk om geld op te halen voor kankeronderzoek tijdens Alpe d'Huzet. Het team heeft al meer dan 80.000 euro verzameld, waarmee het tot de best scorende teams behoort. Doneren kan via de website van Big Challenge. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je 5 minuten vertraging. Knooppunt Waterdorp, A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, 5 minuten vertraging. En op de A58 van Tilburg naar Breda voor het knooppunt Valder ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: We hebben aan de telefoon Monique van Loon vanuit Frankrijk, vanuit Alpe d'Huez. Hoe ziet zo'n week voor jou eruit als organisatie?
1: Superdruk. Ik zoek nog nieuwe vrijwilligers die ook een beetje mee kunnen schrijven. En we proberen zoveel mogelijk verhalen te delen op social media, via de pers hier. En je interviewt mensen tussendoor, hè, van hoe is het, hoe gaat het, ja. Wat kom je tegen. Ja, en dan proberen we weer leuke quotes op te schrijven. Je probeert ook mensen te enthousiasmeren die volgend jaar weer meegaan. Ja, we zoeken altijd nieuwe vrijwilligers, dus... Ja, ja. Er is ook heel veel oude bekenden tegengekomen. Ja, het is echt geweldig.
0: Het is elk jaar een soort reunie.
1: Ook, ja.
0: Ja. Waar is het zwaarste als je moet kiezen? Je hebt de organisatie vooraf en de week zelf.
1: Ja, de organisatie vooraf zijn we het hele jaar mee bezig. We gaan dadelijk, volgende week beginnen we alweer met de werving van nieuwe deelnemers. En het is zo populair, het evenement. Vorig jaar zat het in 3 dagen vol. En dat had ons het jaar daarvoor een beetje gekult, zeg maar, dat we nog teams aan het vormen waren. Die boeren moeten ook allemaal regelen dat er vervanging is.
0: Oh, natuurlijk.
1: Die zeggen, ik doe mee. Ik schrijf mijn eigen in. Hè. Er moet dus van alles geregeld worden. Dus ja, toen visten we met een aantal deelnemers achter het net dat het vol zat. Dus afgelopen jaar hadden we al een bijeenkomst in augustus of zo vooraf. Dus dat we echt al alles voorbereiden van, wie wil er meedoen? Welk team kan het? Mensen worden onderverdeeld in teams. Hè.
0: Ja.

0: ja, wat het beste past. En ja, dat is meteen inschrijven en betalen. En dan, ja, dan ben je zeker van je plek. Hè?
1: Ja.
0: Kijk, en voor de vaste vrijwilligers, net op het punt waar Anton en Pieter Egemeers willen helpen. Die, ja, of ze dan over 200 mensen doen of voor 150, dat maakt niet uit. Hè?
2: Nee, nee. Kunnen luisteraars nog iets doen om jullie dit jaar te steunen?
0: Ja, doneren, dat kan altijd. Hè. We hebben Team Land Kuik. We krijgen net een donatie binnen van €2340.
2: Zo.
0: Dat heeft Antoinette Siro uit Sint-Hubert samen met haar zus. Die hebben gisteren ons Volkswagenbusje opgehaald. Die hebben een wandeltocht georganiseerd. Daar hebben heel veel mensen aan meegedaan en gedoneerd. Antoinette heeft zelf ook ooit hier de Alp 6 meegelopen. En ja, die gunde ons Team Land van Kuik dit bedrag. Dus daar mogen we ook bij schrijven. En ja, we zijn al een heel eind over de €80.000 heen. Ik weet nou niet precies, we staan een beetje in de top 3 van de top 5 van alle 6 teams. Dus ja, dat is wel heel mooi, hè?
2: Ja, en
0: dus daar zijn we ook heel blij mee dat ze daar, ja, ons wil doneren. Want al het geld wat naar Big Challenge gaat en Alp 6 gaat 100% naar de KWF. Dus naar bepaalde onderzoeken, daar wordt ook mee uitgezacht. Dus er gaat niks naar de reclame van KWF of de overheid kosten. Het blijft echt allemaal nog onderzoek.
2: Er blijft niks aan de strijkstok hangen, zeggen ze dan. Hè?
0: Ja.
2: Nog even de website waar mensen naartoe kunnen om eventueel donaties te doen.
0: Ja, je hebt Big Challenge en dan kun je Land van Kuik vinden. En dan zie je ook allerlei namen. Ja, je kunt op een naam doneren of op het team.
2: Ja.
0: Dat maakt niet uit. Ja.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website. Omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Op de A58 bij Moergestel reed vanochtend een automobiliste slingerend over de snelweg. Ze was onwel geworden. Twee vrachtwagenchauffeurs grepen in door het achteropkomende verkeer af te remmen en de auto gecontroleerd tot stilstand te brengen. De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 bij Eindhoven en de A73. Ik begin bij Eindhoven, de A2 vanuit Maastricht. Tussen Maarhezen en Knoopend Leendeheide een half uur vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Het is aansluiten over 11 kilometer. A16 Rotterdam-Breda. Tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsenviel 10 minuten extra door een ongeluk. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum-West en Ulvenhout. En dan de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer 8 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen is de rechterrijstrook dicht. Op onthoud is 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
14: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
9: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
15: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Ja, en zo heet hij, Harry Styles, voor die met Late Night Talking. En dat was de eerste plaat in deze nieuwe aflevering van Afslag LVC. Goedemiddag, vrienden en vriendinnen van de radio. Het is enkele minuten over vier. Het is vandaag 3 juni 2026 en het is woensdag. Dus de week schiet alweer lekker op, kan je zeggen. Harry Styles dus, van een aantal jaren geleden, van zijn album Harry's House kwam deze plaat. Goed, wat gaan we nog doen in deze aflevering van Afslag LVC? Nou, eigenlijk een beetje het gebruikelijke natuurlijk. We kijken naar de beurs, we gaan naar het streeknieuws. We hebben de agenda voor je, verkeersinformatie. En we hebben in dit uur ook nog aan het einde van dit uur zo'n beetje een gesprekje met Frank Peters. Hey, die kennen we nog van de radio. We kennen hem ook uit de politiek. Maar in Mil kennen ze hem ook als poppenspeler. Nou, dat hoor je straks. We hebben heel veel goede muziek ook. Dus laten we daar vooral mee beginnen. Veel plezier bij deze aflevering van Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: de boodschap lijkt me wel duidelijk. You're never gonna get it. My love, daar gaat het over. En Vogue hoorde je. Ik had ze volgens mij gisteren ook al in de show zitten met een andere mooie plaat. Free Your Mind namelijk. Wat hadden we hiervoor ook alweer? Hiervoor hadden we Five Star. Dat was hem inderdaad. Met Whenever You're Ready. Zometeen hebben we Grace Jones voor je met La Vie en Rose. Maar eerst gaan we eventjes naar de verkeerssituatie in het land van Kuik. Want die hebben we namelijk ook. Het is wel woensdag, maar toch beginnen er hier en daar al wat verkeersopstoppingen te ontstaan. Zo hebben we de A50 trapje 6 kilometer. Langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en afrit Eerde. Dan de A73, daar heb je 8 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Boksmeer en afrit Venray Noord. En 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroepLVC.

0: Grace Jones op je radio. Een bijzonder veelzijdige dame, maar schijnt niet zo'n heel makkelijk portretje geweest te zijn. La Via Rose hoorde hier in afslag LVC. De gezellige dagelijkse drive-time show, zo heet zo'n beestje dan. Hè. Ik breng je van je werk naar huis of andersom. Hè. Dat zou ook zomaar kunnen. Als je lekker in de auto zit, kun je gewoon genieten van niet al te zwaar entertainment. En gewoon wat lekkere muziek. Zometeen ook de agenda nog van het Land van Kuik. En we hebben het streeknieuws nog. De beurs hebben we. We hebben het weerbericht. En we gaan het straks nog eventjes hebben over poppen spelen. Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar dus eerst de agenda voor je.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op woensdag 10 juni is er vanaf 2:30 tot 2:30 'smiddags een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel, dat rond het jaar 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk voor bezoekers via een rondleiding. Tijdens de tocht van ongeveer een uur bezoekt u onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, opkamer en verschillende slaapkamers. Ook voor kinderen is er een speciale ontdekkingstocht uitgezet. Belangstellenden zijn welkom bij Schenkerij Kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

denk ik dat je hem zo uitspreekt inderdaad. Je hebt geluisterd naar The Edge of Desire hier in Afslag LVC. Nieuwe muziek komt hier regelmatig voorbij. Ook oude knallers, die komen er ook nog aan. Zo hebben we straks nog Please Don't Go bijvoorbeeld. We hebben nog ja, van alles onderweg nog eigenlijk. Hè. Ik ga er niet te veel over zeggen. Dadelijk hebben we ook het streeknieuws van 4:30. Daar zijn we ook alweer bijna aan toe. Maar eerst nog eventjes deze, hele bekende wel. Je luistert naar de Pasadena's op je radio. Die komen ook regelmatig voorbij, kan ik je zeggen. Dit is Riding on a Train. Ja, dan heb je geen last van files, dat hadden we niet. Maar wel van dure treinkaartjes, dus kies maar wat je doet. Ik zou gewoon de auto pakken.

0: zoals beloofd. En please don't go. Maar eerst heb ik voor je het streeknieuws van 4:30, lieve mensen. Daar komt-ie.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij Metso Elsendaal in Boksmeer is deze week een nieuwe leesbanner onthuld met een gedicht van leerling Maaike Lubberts. De banner, die de waarde van woorden benadrukt, is onderdeel van de inspanningen om taal en lezen te stimuleren. De school introduceert onder andere een leesuur en organiseert een leesweek in november. Gratis oranje Lego-steentjes hebben woensdag voor drukte gezorgd in Kuik en Boksmeer. Bezoekers stonden in de regen te wachten om steentjes op te halen voor bouwwerken ter ondersteuning van het Nederlands elftal. De speelgoedzaken raakten snel door hun voorraad heen, terwijl de steentjes ook op marktplaats aangeboden worden voor hoge bedragen. Een groep boeren uit Land van Kuik is deze week in Frankrijk om geld op te halen voor kankeronderzoek tijdens Alpe d'Huzet. Het team heeft al meer dan 80.000 euro verzameld, waarmee het tot de best scorende teams behoort. Doneren kan via de website van Big Challenge. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
4: En dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A50 heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En op de A59 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Den Bosch-Maaspoort en Den Bosch-West. Dan de A73, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen. En 7 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Boksmeer en afrit Venray-Noord.
5: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Want we kennen natuurlijk een hele bekende versie. En die is dan weer van Casey and the Sunshine Band. Die hebben hem ook prachtig uitgebracht. Goed, zometeen Roberta Flack en Pierre Bryson. Ik heb REO Speedwagon ook nog voor je onderweg. Maar eerst eventjes Fox the Fox en Precious Little Diamond. Ja, daar kan je maar van houden inderdaad. Lijkt me

REO Speedwagon en Keep On Loving You hier in afslag LVC, lieve vrienden. Nou, dan komen we nu eventjes aan bij een momentje van, kent u deze artiest nog? Hij is gisteravond overleden. Het gaat over Piebo Bryson. Hij overleed op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Dan vraag ik me altijd meteen af van, goh, zou hij ook een coronaprikje hebben gehaald? Misschien, hè? Dat weet je natuurlijk allemaal niet. 75 jaar is toch niet echt super oud of zo. Maar goed, Bryson overleed dus gisteren. En we kennen hem onder andere van A Whole New World. Een titelsong van de film Aladdin. Hij maakte muziek voor Beauty and the Beast. En hij had ook nog een hit samen met Roberta Flack. En dat is wel een hele mooie love ballad. Die gaan we nu voor je draaien. Dus maak de bed alvast maar op. Piebo Bryson en Roberta Flack. En Tonight I'll Celebrate My Love For You.

0: is die, hè? Tonight I'll celebrate my love for you van Roberta Flack en Piero Bryson. Ja, dat was die dan, hè. Ja, dat is altijd een goed idee om je liefde te vieren. Alleen voordat je daaraan kan beginnen moet je nog wel eerst naar huis. En daarvoor neem ik je eventjes mee door het file gebeuren op dit moment. Op de A12 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Dan de A59, daar hebben we, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit 's-Hertogenbosch-West. En op de A73, daar heb je 8 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Boksmeer en afrit Venray-Noord.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, zo heet het plaatje hoe dan ook inderdaad van Maxime en Babette. En ja, het is maar goed dat ze die stemmen zo overgeproduceerd hebben. Anders zou je moeten concluderen dat ze allebei nou niet zo heel sterke zangers zijn. Misschien was het ding dan wel niet uitgekomen. Dat had natuurlijk ook gekund. Goed, wat gaan we doen? We gaan het eventjes hebben over het redactionele item wat we hebben. Hè. Het is eigenlijk geknipt uit een video-item. Maar daar vertel ik zo eventjes meer over. Het gaat over Frank Peters. Ja, die kennen we nog wel. Die doet ook wel eens wat in de politiek. Hij doet ook iets bij de Nije Krant. Hij deed ook iets bij Omroep Land Verkuik. En hij speelt ook al sinds zijn jeugd, is hij poppenspeler. Nou, laten we gauw gaan luisteren.
1: Al ruim 52 jaar lang is poppenkast spelen de grote passie van Frank Peters uit Mil. In zijn eigen kleine theater kan de sympathieke poppenspeler zich helemaal uitleven.
2: Ik ben begonnen toen ik 15 was. Twee vrienden van mij speelden poppenkast en die maakten voorstellingen. En toen kreeg een van die twee kreeg verkering. En toen zei het meisje, van, ja, je moet toch kiezen. Je moet kiezen of voor de poppenkast of voor mij. En hij heeft voor het meisje gekozen. Ik zeg altijd heel verstandig, want hij is er inmiddels meer dan 40 jaar mee getrouwd. En toen vroeg die vriend van mij, wil jij met mij poppenkast spelen? Ik zei, joh, ik was 15, poppenkast, dat is voor anderen. Nee, nee, zei hij, maar als wij poppenkast gaan spelen, dan krijgen we 10 gulden voor de voorstelling. Nou, ik stond voor 1 gulden per uur in de freetime te werken. Ik denk, nou, dat ga ik doen. Hebben we gedaan, zo is begonnen. Hebben een aantal jaren samen gespeeld. Hij ging weg naar Utrecht, ging studeren. En toen ben ik eigenlijk alleen doorgegaan. Nou ja, en nu zijn we inmiddels 52 jaar later. En ik speel nog steeds poppenkast. Je bent creatief bezig. Je hebt je vrijheid. Ik speel alleen, dus ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan mijn eigen klanten uitzoeken. Niet altijd, want soms moet je ook gewoon spelen voor de centjes. Maar ik kan mijn eigen klanten uitzoeken, ik kan mijn eigen tempo uitzoeken. En ja, ik vind het vooral creatief. En als je in zo'n zaal staat en er zitten kinderen te kijken en die reageren op hetgeen wat jij bedacht hebt, en het loopt allemaal zoals het loopt, ja, dan ben ik tevreden. En als de mensen dan ook tevreden zijn, dan is poppenkast gewoon heel erg leuk. Ik heb een aantal poppen waarmee ik speel, een heel aantal poppen. Maar de meest favoriete is toch wel Jan Klaassen. En dan zul je vragen, waarom Jan Klaassen? Omdat een deugniet is. En dat ben ik ook. Ik ga door tot ik erbij neerval, heb ik wel eens gezegd. Maar ja, dat is een beetje... Nee, zolang het gewoon goed blijft gaan en zolang ik het allemaal leuk blijf vinden, blijf ik doorgaan. Wij zoeken mensen. Wij zoeken nieuwe mensen die het poppenkastspel leuk vinden, die poppenkastspelen leuk vinden. En laat ze zich vooral aanmelden bij de Nederlandse Vereniging van Poppenkastspelers. Daar lopen genoeg collega's rond die mensen willen begeleiden. Het is gewoon een leuk vak. En als je het leuk vindt en je hebt een beetje talent, dan zeg ik altijd, dan komen de centen vanzelf.
0: Ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die een poppenkast wel leuk vinden op een evenement of zo. En er komen natuurlijk veel buitenevenementen aan, dus een goed moment om daar iets mee te gaan doen. Overigens waren de poppen zelf ook in het woord geweest. Alleen was dat toch wat minder... dat komt toch altijd wat minder over op de radio. Dus we hebben ervoor gekozen om dat fragmentje niet te laten horen. Maar als je het volledige fragment en het gesprek met de poppen graag wil bekijken, dan kan dat natuurlijk via Omroep Land van Kuik TV of in de app of via onze website. Met dank aan David van Haren voor dit leuke item. Goed, wat gaan we doen? Dat gaan we doen. We gaan, we gaan even naar de boodschap en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik bij terug met het tweede deel van Afslag LVC. En dan hebben we nog de agenda en de beurs, het streeknieuws nog een keertje natuurlijk. En we kijken nog eventjes samen naar de files en veel goede muziek onderweg. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot zo.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. OmroepLVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Yeah.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. Vier mannen kwamen om, een vijfde overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor 120 miljard euro aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen vier mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A73. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop doe je er een kwartier langer over. De A73 Venlo-Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Er zijn ook problemen bij de spoorwegen. Tussen Breda en Tilburg rijden namelijk op dit moment geen trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
8: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

daar moet je tegenwoordig ook mee oppassen. Als je begint met Hey Little Girl, dan heb je voor het weten een hashtag MeToo in je broek hangen. Je hebt geluisterd naar Ice House in ieder geval. En Hey Little Girl, goedemiddag en welkom bij een nieuwe... dat is niet waar. Bij een nieuw uur afslag LVC. Zo was het jaar. Deel 2, daar gaan we aan beginnen op dit moment. En we hebben nog veel goede muziek voor je onderweg. We kijken nog naar de beurs. We gaan nog in de agenda kijken. En het streeknieuws komt er natuurlijk nog aan. Verkeer doen we ook nog. En heel veel goede muziek zoals deze van George Benson. Met wel een heel aardig verzoek als je er thuis komt.

0: kan je zeggen. Zeer graag geziene gasten, moet ik zeggen. De mannen van Level 42. Hard Water hoorde hier zojuist een afslag LVC. En heet water heb je inderdaad nodig. Als je bijvoorbeeld gaat koken, de aardappels of zo, of je groenten, dan heb je dat gewoon nodig, heet water. Ja, er zijn mensen die nog gewoon zelf hun eten koken. Het is echt waar, jongens en meisjes. Dat gebeurde vroeger. Dan kookten mensen zelf. Hè? Goed, we kijken eventjes naar de verkeersinformatie. Want er is toch nog wel het nodige loos zo rond het land van Kuik, zeg maar. Op de A50 heb je bijvoorbeeld 11 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Eerde en afrit Sint-Oederode. Dan de A59, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nuland en afrit Rosmalen-Oost. En 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Engelen en 's-Hertogenbosch-West. Dan de A73, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Kuik en afrit Haps. En de laatste op de A73, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Haps en Boksmeer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: zonnige klank op je radio. Enrique Iglesias, ja inderdaad, de zoon van opa's en oma's. Ja, dat is zo. Je hebt geluisterd naar Rhythm Divine van Enrique Iglesias. En inderdaad, in de beginperiode van zijn carrière zat hij een beetje in de popmuziek, zoals dit soort plaatjes. Hij deed ook nog Private Emotions samen met Mea. Die kan ik ook alweer eens een keertje draaien, ook wel erg leuk. Later is hij een beetje opgeschoven naar het reggaeton-circuit. Hè? Dus toen zat hij een beetje tussen de Puerto Ricanen een beetje te rappen en te zingen en zo. Daar zijn ook nog opnames van, uiteraard. Goed, zometeen verder met de muziek. Dr. Hoek heb ik voor je klaarstaan. Maar we gaan eerst even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags het Schaapscheerdersfeest gehouden aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Tijdens deze gezellige familiedag kunnen bezoekers zien hoe schapen op traditionele wijze worden geschoren door een ambachtelijke schaapscheerder. Daarnaast zijn er stands van lokale ondernemers en initiatieven, live muziek van regionale artiesten en diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement vindt plaats in een prachtig natuurlijke omgeving aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur tot 3 uur 's middags een platenbeurs gehouden aan de Korte Molenstraat 18A in Kuik. Tijdens deze derde editie zijn honderden LP's en singles te koop in uiteenlopende muziekgenres van Nederlandstalige muziek en klassiek tot pop en instrumentale muziek. Zowel verzamelaars als liefhebbers van vinyl kunnen hier op zoek naar bijzondere uitgaven en vergeten pareltjes.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: beetje romantische muziek op je radio, hoor. Dat is Sharing the Night Together van Dr. Hook. Ja, en waar zou je nou beter de nacht kunnen delen samen als bijvoorbeeld in zoute landen? Daarover zometeen meer door Bluff en Gijke Arnaert. Maar eerst even dit nog.
1: Oké. Okay. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij Metso Elsendaal in Boksmeer is deze week een nieuwe leesbanner onthuld met een gedicht van leerling Maaike Lubberts. De banner, die de waarde van woorden benadrukt, is onderdeel van de inspanningen om taal en lezen te stimuleren. De school introduceert onder andere een leesuur en organiseert een leesweek in november. Gratis oranje Lego-steentjes hebben woensdag voor drukte gezorgd in Kuik en Boksmeer. Bezoekers stonden in de regen te wachten om steentjes op te halen voor bouwwerken ter ondersteuning van het Nederlands elftal. De speelgoedzaken raakten snel door hun voorraad heen, terwijl de steentjes ook op marktplaats aangeboden worden voor hoge bedragen. Een groep boeren uit Land van Kuik is deze week in Frankrijk om geld op te halen voor kankeronderzoek tijdens Alpe d'Huez. Het team heeft al meer dan 80.000 euro verzameld, waarmee het tot de best scorende teams behoort. Doneren kan via de website van Big Challenge. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden.
3: Nou, daar kon je op wachten, hè. Zet er gratis op die Lego-steentjes en mensen worden gek. Want het is zo op, hè, dat kon je van tevoren weten. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik op de A50. 8 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer langzaam rijden tussen Ravenstein en Os-Oost. En 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan de A59, 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen 's-Hertogenbosch, Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. Dan de A73 nog, daar 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Beuningen en Wiegen. 7 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En tot slot ook op de A73 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
0: Dichterbij.

je moet je liefde af en toe wel een keer bij mij zijn. Taylor Dane hoor je en Prove Your Love, zo heette deze plaat. Zometeen nog veel meer van dit soort mooie muziek. Dus eigenlijk gaan we er nu al meteen mee verder. Zeg, jongens, dit gaat helemaal goed. Afslag LVC tot aan de klok van 6 uur met dadelijk nog meer verkeer. En we kijken ook nog eventjes op de beurzen, dat doen we ook nog. En hier is Colonel Abrams voor je met Trapped.

0: Don't you want me, baby? En dan zegt zij, jawel, maar vertel me even waar de files staan. Dan gaan we dat eerst eventjes bekijken, namelijk voor je. Op de A50 bijvoorbeeld heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Veghel. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Op de A59 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En 5 kilometer langzaam rijden tussen Sertogenbos-Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. Dan de A73 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Kuik en afrit Haps. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Haps en Boksmeer. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne

On Kiss Me, Kiss You Baby. Zometeen gaan we naar de beursinformatie even kijken. De financiële informatie, eens kijken wat er allemaal is gebeurd op de beurzen vandaag. Eén plaat nog voor die tijd. Je kunt gaan luisteren naar Billy Ocean. Een man die ook wel goed is voor een lange track record van hele goede platen. Waaronder deze ook. Je kan gaan luisteren naar Loverboy in afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur doen we dit nog. En daarna Roger van Bracht met verrekt interessante platen. En Helmoet Nabuurs, die komt er ook nog aan. Daarover zometeen meer.

0: Billy Ocean op je radio en Loverboy. En dit was een plaat uit de tijd dat een Loverboy nog gewoon een minnaar betekende. Hè? Toch iets anders dan die engers die je tegenwoordig hebt. Die jonge meisjes fixen met leuke cadeautjes. En ze dan vervolgens achter een raam tieven of zo, weet je wel. Nee, dat was toch iets anders. Het was toch een andere tijd. Billy Ocean dus. We gaan eventjes naar de financiële informatie kijken, mensen. Dat doen we altijd rond deze tijd, hè. De AX die sloot op 10.000... Nee, dat is niet waar. Die sloot op 1045,9 punten. En we vertrokken van 1049,1. Dat betekent 0,3% in de min geëindigd vandaag. In Engeland hebben de FTSE 100 die sloot op 10.332 punten. Dat betekent 0,4% in de min. En dan kijken we nu eventjes naar mijn browser. Die hangt. Dat is altijd vervelend als je hiermee bezig bent. Goed, de S&P 500 die staat op 7567 punten op dit moment. Dat betekent 0,6% in de min. In Amerika gaat het dus ook niet zo goed vandaag. En de Nasdaq die staat op dit moment op 26.874 punten. Dat is een verlies van 0,8% op dit moment. Dan nog even de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen 3826,50 euro. En voor zilver betaal je 63,22 euro. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot nog even de crypto. Voor een bitcoin betaal je 67.064 euro. En voor een Ethereum betaal je op dit moment 1587 euro.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Out, zo heet deze plaat van Swing Out Sister hier in Afslag LVC. En ja, daarmee komen we eigenlijk een beetje zo langzaam aan toe aan het einde van deze show, lieve mensen. Het zit er weer op voor vandaag. Zometeen na 6 uur kun je gaan luisteren naar Roger van Bracht en verrekt interessante platen. Dat gebeurt elke woensdag tussen 6 en 7 trouwens. En om 7 uur is het dan tijd voor Helmoet Nabuurs en zijn Memory Lane. En misschien dat je de aankondiging op onze Facebook al gelezen. Hij neemt je vandaag weer eens mee naar de disco. Dat is natuurlijk altijd erg leuk. Ik hou er erg van. Ik ben er dol op. Ik vind het geweldig. Dat is dus bij Memory Lane tussen 7 en 9 vanavond. Nou, morgen is er een nieuwe afslag LVC. Dat doen we dan weer morgenmiddag. Eigenlijk tussen 4 en 6. En tot die tijd is veel plezier met de rest van onze programma's. Ik heb ook nog een discoplaatje voor je. Hij komt uit Italië uit 1983. En dit is mijn laatste voor vandaag. Mr. Flaggio en Take a Chance. Ik wens je een fijne avond en tot morgen. Ciao.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Verkeersinformatie op de A50 Arnhem richting Os, knooppunt Valburg richting Ravenstein. 12 minuten vertraging over 11 kilometer al daar. Dan de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps. 16 minuten vertraging al daar over 5 kilometer. Er is een ongeval eerder vanmiddag gebeurd daar en dat geeft de nodige vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitse grens tussen Elst en Lent. 7 minuten vertraging over 3 kilometer. En tenslotte de N277 Kessel richting Ravenstein tussen Odidiapeel en Afrit Mil. 8 minuten vertraging over 3 kilometer. Geen idee waarom dat dan is, maar ja, dat sta je erin. Succes ermee. Luister lekker naar Verrekt in Stand te Platen het komende uur.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
10: Misschien ben je moe. Van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja.
12: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
15: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
16: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
17: Omroep Land van Kuik.
16: Roger van Bracht. Omroep Land van Kuik.

0: Grab my hips and move me. Ja, dat zijn nog eens de slogans. Welkom bij een nieuwe aflevering VIP. Ja, Dance Classics zou ik bijna zeggen. Maar daar beginnen we natuurlijk wel mee bij Verrekt in Zandplaat op de woensdagavond. Nou, na een tijdje weer eens een keer lekker live vanuit de studio hier in Mail op deze 3e juni van het jaar 2026. En we begonnen met Mike and Brenna, Sudden and Don't Let Go of Me. Ja, betekent dat we ook even terug gaan kijken. Overigens, Jan Deben nog bedankt. Lekkere muziek weer. Voor degenen die straks gehoord hebben in het duet Peebo Bryson, zometeen na de volgende plaat hoor je nog een keer Peebo Bryson met een soloplaatje. Aangezien de beste man helaas is overleden. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws. Op 3 juni 2006, precies 20 jaar geleden, in Montenegro verklaart zich officieel onafhankelijk van Servië. Het wordt de 193e soevereine staat ter wereld. 5 dagen later is IJsland het eerste land dat Montenegro erkent. Dan scrollen we even wat verder terug in de tijd. En daar hebben we nog een leuk deuntje bij. Dat gaan we meteen eventjes ook instarten. Want dat is dit namelijk.
1: Verrukkelijke 5-5-5-5-5-15.
0: Ja, want niemand minder dan Rob Stenders is de nieuwe presentator in 1986 van de Verrukkelijke 15. De VARA-hitlijst op Radio 3. Ik moet je eerlijk bekennen, ik had er destijds helemaal niks mee. Vooral niet met die VARA-dinsdag was het er destijds. Maar ja, later lijkt het dan toch wel weer wat leuker. En zo ging dat. Goed, Rob Stenders dus in 1986. Dan gaan we nog even wat verder terug in de tijd 1970. De kabouterpartij van ex-provo Roel van Duin wordt met 5 zetels gekozen in de gemeenteraad. Het partijprogramma is een mengsel van provo-ideeën, anarchisme, milieubewustzijn en pacifisme. Staat niet bij waar dat dan precies is. Maar degenen die uit dat tijdje komen, de jaren 70, die weten zich dat ongetwijfeld nog te herinneren. Dan gaan we naar de hitlijst. Dat als er iets leuks in staat, dan doen we dat wel altijd. Dus ook in dit geval weer. Want op 3 juni 1989 stond deze plaat bovenaan in de top 40. En bleef al 2 weken staan. Niemand minder dan De La Soul. En Me, Myself en I. Ja, dat past helemaal bij Verrekt Interessante Platen.

Vorige week kreeg hij al een hersenbloeding. En vandaag kwam hij te overlijden. Peebo Bryson hoorde je. If ever you're in my arms. We hebben straks ook al het duet, het bekendere duet met Roberta Flack. Wat hij destijds opnam. En dit plaatje voor degene die de populaire 80's soapserie destijds volgde, Santa Barbara. Die zullen het ongetwijfeld kennen, want dat was toch wel waardoor dit nummer wat meer bekendheid kreeg. Althans in de Verenigde Staten. En volgens mij werd dat hier in Nederland ook uitgezonden. Geen idee eigenlijk. Ik ken de naam wel. Ik ben niet zo'n soapie wat dat betreft. Peebo Bryson dus. And if you're ever in my arms again. Omroep Land van Kijk. Verrekt interessante platen. Dan luister je na tot 7 uur. Straks nog streeknieuws met een illegale zender hier op de... Op de toren van de kerk in Mil. Ja, dat was ook weer een mooi verhaal. En wederom een ongeval. En 272 vandaag. Dus blijf lekker luisteren voor het laatste nieuws. En lekkere muziek. Zoals deze van Daft Punk.

0: koningen van de samplekunst, Daft Punk en Talking All That Jazz. Lekker snel nummer 6 voor 6:30. We draaien nog even één plaatje en ben ik bij je terug. Nou, 2 denk ik zelfs, want die duren wat korter. Met het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Frank Boeien met Paradijs, oftewel Frank Boeienhoep was het natuurlijk. Wij noemen het thuis altijd Frank Koeienpoep. Ja, te flauw voor woorden, maar wel leuk om even te melden. Tijd voor
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: Ja, het streeknieuws van Omroep Land van Kuik natuurlijk ook te vinden op onze website omroeplvc.nl. Op de tv-krant langs tv dus te zien. En natuurlijk in de nieuwsbulletins overdag op de radio. Dan even het laatste nieuws. Een bestuurder is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de N272 bij Sint-Antonis. De automobilist reed achter op een voorliggende stilstaande auto. De bestuurder van die voorste auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En over de ernst en verwondingen is niets bekend. Hulpdiensten kwamen naar de melding ter plaatse om medische hulp te verlenen en de situatie veilig af te handelen. Door de aanrijding ontstond er verkeershinder op de provinciale weg. En beide voertuigen liepen schade op. Tijdens behandeling van het ongeluk werd de N272 afgesloten voor verkeer en weggebruikers werden via de Ventweg langs het incident geleid. Ja, met dit incident is er opnieuw weer sprake van een verkeersongeval op de N272. De weg kwam de afgelopen periode vaker in beeld door ongevallen. Al zijn er over aantallen en mogelijke ontwikkelingen in ongevalscijfers in dit verband geen gegevens bekend. De huidige ongeval zorgde in elk geval weer voor tijdelijke hinder voor het verkeer in de omgeving van Sint-Antonis. Dan nog een ongeval op de A73. Vanmiddag ter hoogte van Boxmeer werd een automobilist die raakte van de weg nadat hij vermoedelijk werd getroffen door een ernstige medische noodsituatie. Het voertuig kwam naast de snelweg tot stilstand nadat het een matrixbord had geraakt. Twee mensen zijn daarop naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog een nieuwtje, wat bijzonder nieuwtje. Afgelopen maandagmiddag vond dat plaats hier tegenover de studio van Omroep Land van Kuik. Daar staat de kerk van Mil. En daar was de Rijksdienst voor, wat was het ook weer? Rijksinspectie Digitale Infrastructuur aanwezig. Rond 13:50 om de illegale zender firma PCB, dat staat voor Piratencombinatie Brabant, in beslag te nemen. De zender en de mast stonden op het dak van de kerk hier in Mil. En ze zonden elke zaterdag zo'n beetje uit op FM 96.6. Met Nederlandstalige piratenmuziek, zoals dat dan heet. Nou, tijdens de inbeslagname was er overigens geen radioprogramma te horen. Dus waarschijnlijk was de zender al wat eerder uitgepeild. En dat klopt ook wel, want afgelopen zaterdag was het RDI ook al actief in Brabant. Want toen haalden ze ook een zender van PCB uit de lucht. En dat was in de regio Helmond. En dat stond uit op 91.6. Het is nog niet bekend wanneer ze terugkomen. Nou, meer informatie over alles kan je daarvoor terecht op onze website. Gaan we nog even terugkijken naar het weer. Vanavond raakt het bewolkt en uiteindelijk gaat het ook overal enige tijd regenen. Vannacht wordt het droger en klaart het wat op. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen overheerst de bewolking. Pas in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Trekken talrijke buien over waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. Even kijken, dan hebben we ook nog dit. Verkeersinformatie. Hoe gaan ze allebei tegelijk? Even kijken, dan moet ik weer een ander tabbladje zijn. Oh, er staat er nog maar eentje op de A50 is dat. Knooppunt Valburg richting Ravenstein. Daar heb je 8 minuten vertraging over 8 kilometer. Zo, dat was weer een hele mond vol. Het is inmiddels alweer 7:05 hier bij Omroep Land van Kuik. We gaan een plaatje draaien wat in de top 40 staat van Ruben Hillen. En het heet 20 Seconds.

0: be with you.
1: En zo is Manette de winnaar van The Voice of Holland 2026. Ruben Hillen is zijn naam en dit is zijn laatste hit. Dit is Curtis Tigers met This Life. Redden.

Pebbles en Mercedes Boy. Een beetje geïnspireerd op de echte verliefdheid uit haar jeugd. Ja, of je dan een kerel wil die een Mercedes rijdt, is natuurlijk wel even de vraag. Dat zijn over het algemeen niet... Nou ja, wat zal ik erover zeggen? Zeggen ze kampauto's toch, die Mercedes? Nou goed, we laten het maar even bij. 7:15, Helmut Nabiels is inmiddels ook weer hier in het pand. Hier in Millesweert in Mil. Bij Omroep Land van Kuik. Straks na 7:00 hoor je hem met een nieuwe aflevering van Memory Lane tussen 7 en 9. Tot die tijd nog heerlijke, verrekte instant platen zoals deze. Young Gun, Silver Fox en Burning Daylight.

nieuwe album Stormfront uit 1989 hoorde je I Go To Extremes van Billy Joel hier bij Omroep Land van Kuik. FM 93, 5 voor het noorden van Land van Kuik, 94.0 voor het zuiden van Land van Kuik. En ook op DHB Plus voor een gedeelte in Land van Kuik, kanaal 6D als ik me niet vergis. En natuurlijk streaming online via Omroep LVC. Dit is de ene laatste voor vandaag. Robin Thicke en Magic. Daarna hoor je nog even Promise in Love van DJ Mitsu, The Beats. En ik neem in ieder geval vast afscheid van je. Bedankt voor je luisteren. Veel plezier met een Helmut zometeen. En graag tot aanstaande vrijdag 7 uur met VIP Dance Classics.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Op de top!

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
8: Top 2000 Classic. 1976.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Ja, een hele goede avond. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Memory Lane. Vanavond voor de derde en ook de laatste voorlopig. Een avondje naar de disco. En die disco die werd geopend door een nog jonge Marianne Rosenberg. In 1976 met Ich bin wie du. Daarmee werd het 9 minuten over 7. En we hebben dus nog een hele avond disco te gaan. 23 voor je uitgezocht. Met daaronder natuurlijk de grotere en de kleinere hits van toen in de periode 1976 tot 1979 in het eerste uur. En 1980 tot en met 1983 in het tweede uur. En er zitten natuurlijk top 2000 classics bij, zoals deze daarnet. Ook oude nummer 1 hits, ook een aantal eendagsvliegen. En natuurlijk heel wat moois vanavond voor de laatste keer. En volgende week weer een gewone Memory Lane, wat het dan ook in mag houden. De vaste luisteraars zullen weten waar ik het over heb. En deze Marianne Rosenberg, die had dus een top 2000 classic. 27 keer in de lijst, afgelopen december zelfs op plaatsje 1295. En ze kwam, dat had ik even opgezocht, niet verder dan een tweede plaats in de hitparade van toen. En dan denk je, ja, dit was toch gewoon nummer 1 hit. Nee, dat was dus niet, want ze stond 1 week achter Pussycat met Georgie. En de week erop was Anita Meijer haar te slim af met The Alternative Way. Dat is alles wat betreft voor nu voor Marianne Rosenberg. En dan gaan we snel verder in de disco.
0: Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane.
1: En dan doen we met weer zo'n disco-knijter. Woord wat ze toen nog niet kenden van de Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake. Shake Your Booty, 1976. En dan de nummer 1 hit, 1 weekje, bij 1977, van de Gibson Brothers.

Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane, de nummer 1 in de hitparade van toen. 1977.

0: Gibson Brothers ook een aantal grote hits gehad toen in de jaren 77 tot 1980, zo ongeveer 1981. Eén weekje nummer 1 voor de Non-Stop Dance. Nou, wel op 7 mei 1977. En ik kan je nog verklappen, ze komen in het volgende uur nog een keer terug. Als de uuropener van het tweede uur met ook een oude nummer 1 hit die ook toen één weekje op nummer 1 stond. Met een hele pakkende titel, mag ik wel zeggen.
1: Top 2000 Classic.
0: En dit is de tweede Top 2000 Classic voor vanavond. Na Marianne Rosenberg, 1295, was dit nummer 1422. Afgelopen december. En heel verrassend, het is eigenlijk een vergeten paardje zonder notering. Voor de Tramps en de Disco Inferno. Daarover zometeen meer.

0: The Tramps. Amerikaanse band dus afkomstig uit de stad Philadelphia in de Verenigde Staten. En begin jaren 1970 waren zij dus één van de eerste discogroepen. En de eerste grote hit waarmee de Tramps dus definitief doorbraken in Nederland was Love Epidemic. 2 weken op nummer 11, eind april en begin mei 1974.
1: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
0: Ja, zeer bekend werd de muziek dus toen grotere hits als hun tweede single in Nederland, Shout. Die kennen we, nummer 5 in februari 1975. Sing Went the Strings of My Heart, ook nummer 5 in december 1975. En de vijfde single, het getal 5, komt heel vaak voor bij de Tramps. Hold Back the Night uit 1976. En het vergeten pareltje Disco Inferno, dat je dus dan net hoorde, release in 1977 volgde. Ja, en dit Disco Inferno, dat kwam dus een jaar later voor in de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Ja, de uuropener was net na 7 uur van Marianne Rosenberg. Ik ben Wido, geboren in Berlijn en op 10 maart 1955. Jonge dame toen dus toch. Duitse zangeres die in Nederland dus vooral bekend is van deze hit Ich bin wie du. In 1975 deed ze dus mee aan de Duitse voorronde voor het Eurovisie Songfestival met het liedje Er gehört zu mir. Toen nog niet, denk ik. En het lied werd slechts 10e, maar groeide uit tot een ware klassieker in Duitsland bij onze oosterburen dus. En met de single Ich bin wie du en 1975 de opvolger dus van dit Er gehört zu mir, wist Rosenberg in 1976 dus door te breken in Nederland. En zoals gezegd dus 2 weken op rij op de tweede plaats in de nationale hitparade van toen. Op 13 en 20 maart 1976.
1: Het nieuws van toen. 1977.
0: Juni 1977, de Britse koningin Elizabeth II, die viert haar 25-jarige regeringsjubileum. Volgens mij heeft ze de 50ste en 75ste ook nog gehad. Heel allemaal nieuws dus. Ook op die datum de hitsingle God Save the Queen van de Sex Pistols. Die bereikt de hoogste positie in de Britse hitparade, het hoogtepunt van de Britse punkrage. Ja, door de maand juli, op 18 juli 1977, is de Walcherense kust in de provincie Zeeland dus veranderd in de Costa del Hash als er een flinke partij gele Libanon aanspoelt. 28 september een paar omgebouwde bestelbusjes, 13 vrijwilligers en 5 routes. Daarmee begon op 28 september het eerste buurtbusproject van Nederland. En dat was wel tussen Lekkerkerk, Berkwoude, Stolwijk en Gouda. En later zag minister Tjerk Westerterp, what's in the name, van Verkeer en Waterstaat in het project een oplossing om de van het platteland verdwijnende buslijnen te vervangen. Nou, door de maand oktober. 18 oktober, Duitse elitetroepen die bestormen op de luchthaven van Mogadishu het gekaapte Lufthansa-toestel. En de gijzelaars die worden bevrijd. 3 Palestijnse kapers. Ja, dat hoor je zo vaak de laatste tijd. Die worden doodgeschoten. En de bondsregering besloot in te grijpen nadat 1 van de piloten door de kapers was geëxecuteerd. En dan sluiten we dit eerste nieuwsblokje af op 25 december 1977. Ook weer heel ander nieuws. Charlie Chaplin, de meester van de komische en satirische film, die overlijdt op 88-jarige leeftijd.
1: Top 2000 Classic, 1978.
0: Nou, volgens mij is dat ook zo'n beetje de laatste Top 2000 Classic die we hebben op 428 afgelopen december. In 1978 de Bee Gees met Staying Alive, gevolgd door een eendagvlieg van Frankie Valli.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
1: Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden. Maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Dat was Frankie Valli. Daarmee sloten we het eerste half uur af met de Eendagsvlieg en Grease uit 1978. Net als dit prachtige deuntje toen van het WK voetbal. Want ook dat komt er weer aan. Nederland speelt vanavond laatste uitzwaaiwedstrijd tegen Argentinië. Wat zeg ik? Argentinië, Algerije. Goed, overeenkomst is, begint ook met een A. En deze Frankie Valli, dus geboren in Newark in de Verenigde Staten, 3 mei 1934. Goede man is voor zover ik weet nog steeds onder ons. Geboren als Francis Stephen Castelluccio. En is meest bekend als leadzanger van The Four Seasons. Samen met Tommy DeVito, Nick Massey en Bob Gaudio. En bekendste werk van deze Valli tijdens de jaren 70 is dus echter de titelsong Grease. Die je dan net hoorde voor de gelijkmalige film uit 1978. En dit nummer werd dus een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. En kwam slechts tot nummer 3 in de nationale hitparade van toen. En wel op 14 en 21 oktober 1978. Eenmalig succes dus, Eendagsvlieg, One Day Fly ook wel. Uit 1978, moet eerlijk zeggen, altijd leuk om dat plaatje weer eens een keer te horen. Maar goed, vanavond dus Memory Lane, aflevering 308 op deze regenachtige 3 juni 2026. Ik dacht, ja goed, het wordt een weekje van regen, dus laat ik na de tweede aflevering er nog eens eentje achteraan pakken. Lekker vrolijke muziek in de disco Memory Lane, de laatste keer vanavond. Zoals gezegd, volgende week weer een zogenaamde gewone Memory Lane. Maar goed, vanavond natuurlijk wel gewoon 4 nieuwsblokjes, authentieke geluidsmomentjes en straks in de tweede uur nog het weetje van de week.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. 1978.

0: 1979.
1: Dan begin natuurlijk met Chic and Le Freak uit 1978. En dan zitten we in het jaar 1979 met Eruption. En de one-way ticket. En daarmee werd het 7:07 bij Memory Lane in de disco vanavond voor de derde en voorlopig laatste keer.

En het is heel goed dat je ook een ticket gekocht hebt voor deze Memory Lane vanavond. Want de derde keer in de disco, einde jaren 70, begin jaren 80. En ik moet eerlijk zeggen, het bevalt me ook goed. Een keer zo, 3 weken achter elkaar, lekker feestelijke muziek in deze toch wel een beetje regenachtige tijd. En Eruption is zeker een van die platen die erbij hoort. En het gaat natuurlijk ook voor deze Franse zanger met de prachtige naam Patrick Hernandez, oftewel Patrick Hernandez. Ook zo'n disco-knijter uit de jaren 70. Born to be alive.

0: luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
1: Patrick Hernandez hoorde je met Born to be Alive. En daarvoor dus Eruption and One Way Ticket. Britse discogroep met muzikanten uit Afrika en Zuid- en Midden-Amerika. Met als zangeres de Jamaicaanse Precious Wilson. En nadat ze midden jaren 70 in Engeland alsmaar minder geboekt werden, gingen ze dus ook op het Europese vasteland optreden. En daar werden ze in toen nog West-Duitsland ontdekt door een talentscout. Die hen voorstelde aan muziekproducent Frank Varian, die we natuurlijk kennen van Boney M. En hij liet Eruption optreden in het voorprogramma van deze succesgroep. Boney M dus, en bood die groep in 1977 een contract aan. En die groep is vooral bekend van hits I Can't Stand the Rain uit 1978. En natuurlijk dit One Way Ticket uit 1979. En dan zijn we toe aan het nieuws van toen. En dat heeft alles te maken met dit fragment.

0: Nieuws van toen.
1: 1979.
2: Dat was als ik luister een maandje van 29 januari 1979 van de Boomtown Rats. And I don't like Mondays. En op 29 januari van dat jaar dus. Vermoord Brenda Ann Spencer, inmiddels 64 jaar las ik. Directeur Burton Rack en opvoedingshoofd Mike Suchar tijdens een schietpartij bij de Grover Cleveland Elementary School in San Diego. En na het 6 uur durende gevecht vraagt men waarom ze het gedaan heeft en zegt ze: I don't like Mondays. En daarover dus deze plaat gemaakt. 15 februari, heel allemaal nieuws. 4 hoge generaals van de afgezette Shah van Iran die worden geëxecuteerd. En er volgen nog tientallen terechtstellingen. Gaan we door naar de maand maart. Op 4 maart de Voyager 1 ruimtesonde. Die bereikt de planeet Jupiter en stuurt de eerste foto's van de ringen van Jupiter terug naar de aarde. Een beetje verderop in de maand. 28 maart de zogenaamde kernramp van Three Mile Island. Ja, daar waar dus kernenergie-sceptici al jarenlang bang voor waren gebeurde. Er was een zogenaamde meltdown van de kerncentrale Three Mile Island dus in Harrisburg. En wellicht in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Dan gaan we naar 22 april. De Palestijnse terrorist Samir Kuntar. Die vermoordt 4 Joden in de kustplaats Nahariya. En die wordt veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Maar komt vrij dus in het jaar 2008. En wordt een volksheld in de Arabische wereld. We hebben het dus over 1979. Ook toen zoek je in de jaren 70 een telefoonnummer. En dat deden we allemaal natuurlijk wel eens. Dan belde je het zogenaamde 008.
3: Er zijn nog 8 wachtenden voor u.
4: Inlichtingen?
5: Goedemiddag, juffrouw. Kunt u mij helpen aan het nummer van de VVV in Alkmaar?
4: Ogenblikje, meneer. Dat is 072.
6: Wie tegenwoordig 008 belt, zal sneller geholpen worden dan vroeger. Dankzij het feit dat de telefoonnummers van de ruim 4 miljoen abonnees in de computer zijn opgeslagen. Maar snelheid vraagt wel om exacte gegevens. Het aantal wachtenden voor u wordt zichtbaar gemaakt in de 25 informatiecentra die samen elke dag 100.000 inlichtingen verstrekken. Buitenlandse telefoonnummers moeten nog worden opgezocht. Op dezelfde wijze moest dat voorheen gebeuren met de nummers van de Nederlandse abonnees. In 1977 begon de automatisering. En zojuist is ook het laatste informatiecentrum in Rotterdam aangesloten op de centrale computer die in Leidschendam staat. De PTT heeft alleen voor inlichtingen zo'n 1500 mensen in dienst. En die gaan voor geen enkele vraag uit de weg.
7: Mag ik het Polygoonjournaal?
0: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: down memory lane. Eendagsvlieg. 1979.
1: En dan blijven we bij de Sugar Hill Gang. En de Rapper's Delight. Eendagsvlieg dus. Gevolgd door zometeen Blondie. En The Heart of Glass. En daarmee werd het 12 minuten vracht bij Memory Lane in de disco vanavond. En daarna hebben we er nog eentje te gaan. Tot aan het nieuws van 8 uur.
2: The hibbit, the hibbit, do the hip, hip, hobby. You don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and

Zo short, Sugar Hill Gang, dus een Amerikaans hip-hop trio dat het meest bekend raakte door deze plaat, dus de Rapper's Delight. De eerste rap single van een die een commercieel succes werd. En de Sugar Hill Gang werd dus ontdekt door Sylvia Robinson, die samen met haar echtgenoot Joe Robinson, wat toevallig die achternaam, ook de platenmaatschappij Sugar Hill Records oprichtte. En bestond dus uit Wanda Mike, dat hoorde je, Big Bank Hank en Master G. En dan is heel anders. Prachtig. Blondie, Heart of Glass.

0: Dat was Blondie met Heart of Glass. In de laatste plaat voor het nieuws van 8 uur. En natuurlijk die reclame. 1 minuut 16. Tot net dus de Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. 3 weken op nummer 2 in de Nationale Hitparade op 26 januari 1980. Achter nummer 1 ABBA met I Have a Dream. En op 9 en 16 februari met toen als nummer 1. Ja.
1: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De Memory Lane. Eendagsvlieg.
0: Ja, en wie stond er toen op nummer 1? Wie hield ze van de eerste plaats af? Ja, niemand minder dan, dat raad je nooit, André van Duin en de Nederlands elftal. Nederland, die heeft de bal. Nou, toeval bestaat niet, want hopelijk hebben ze dat vanavond ook. We sluiten dit eerste uur af met Eendagsvlieg van Amy Stewart en Knock on Wood. Dan hoop ik je zometeen te mogen begroeten in het volgende uur, zo rond 5 over 8. Trappen tweede uur af met een oude nummer 1 hit van de Gibson Brothers. Ook in 1980, het vrije Kiss era mi vida, if you should go.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper Ye een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aan de zondag?
4: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
5: Davriet Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane.
8: Welkom op het pad der herinneringen. De nummer 1 in de hitparade van toen.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: En daarmee werd het 8 minuten over 8. Vrolijke start van de Gibson Brothers en Kesera Mevida. Serieuze vraag natuurlijk. Wat zal er van mijn leven worden als jij weggaat? 1980 zongen ze dat al. En zwaarder. Behoorlijk succesvol mee, want 1 week op nummer 1 of wel 1 maart 1980 met Kesera Mevida dus. Ja, vanavond weer dus. 3e aflevering in de disco met Memory Lane, aflevering 308. De jaren 70 zitten erop. Die we openen met Marianne Rosenberg, iets na 7 uur. En in dit tweede uur, de jaren 1980 tot en met 1983. Dus we zitten er kort op. Ik heb er 11 voor je uitgezocht. En we gaan snel verder met weer zo'n nummer 1.
0: De nummer 1 in de hitparade van toen.
1: 1980, 4 weken nummer 1. Van 7 juni tot en met 28 juni voor Lips, Inc. en Funky Town. Gevolgd door Diana Ross. En ze is er ondersteboven van, ook in 1980.

0: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kaak.
1: Leuk plaatje. The Gap Band, Oops, Upside Your Head. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het plaatje gemaakt is onder het genot van allerlei genotsmiddelen, om het zo maar te noemen. Ja, The Gap Band dus, Amerikaans funk trio uit Tulsa in de staat Oklahoma in de Verenigde Staten. En The Gap Band wordt dus in 1967 opgericht door Ronnie Wilson. En de band bestaat uit de broers en domineeskinderen. Ook dat nog, Ronnie, Robert en Charlie Wilson. En aanvankelijk treden ze op als de Greenwood Archer Pine Street Band, GAP dus. Vernoemd dus naar Greenwood Avenue, Archer Street en Pine Street. En dat waren drie straten in hun geboortestad Tulsa. En later wordt deze naam dus ingekort tot de GAP Band en de Gap Band. En dit Oops, Upside Your Head was dus de eerste single in Nederland en kwam tot nummer 4 in de Nationale Hitparade en wel op 11 oktober 1980. En de tweede en laatste single in Nederland was het vergeten paardje Bun Rubber On Me, Why You Wanna Hurt Me uit 1981. En ik denk dat ik die ook nog eens een keer moet gaan draaien. Maar dat komt later. Daarmee werd het 9 minuten voor 8:30 bij Memory Lane. Vanavond voor de derde keer in de disco. En dat is meteen ook de laatste keer. Ja, dat allemaal gezegd hebbende, zijn we volgens mij toe aan ons derde nieuwsblokje.
0: Het nieuws van toen. 1980.
1: En op 1 januari meteen de aftrap. De gemeente Lelystad die wordt bij wet ingesteld met als eerste burgemeester Hans Gruiters. En dan op 23 januari is daar de jaarlijkse toespraak, de zogenaamde State of the Union. Daarin zegt Amerikaanse president Jimmy Carter dat de Verenigde Staten grote belang hebben in het gebied van de Perzische Golf. Ook toen al, dus in 1980. En dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met wapens zal verdedigen. En op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. We hebben het dus over 1980 en niet over 2026. En laat dat duidelijk zijn. Geldt ook voor het volgende nieuwsberichtje. 25 januari van dat jaar 1980 dus. De Israëlische strijdkrachten die trekken zich terug uit het westelijk deel van de Sinaï en geven dat schiereiland weer terug aan Egypte. En daarmee is voldaan aan de laatste voorwaarden voor normalisering van de betrekkingen tussen Israël en Egypte. Gaan we door naar de maand maart. 7 maart, de met 26.000 ton, ja, 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio. Die breekt in tweeën in het kanaal met als gevolg dat de kust van Bretagne in Frankrijk dus over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. We schuiven een heel wat maanden op naar de maand september. 5 september, de Gotthardtunnel in Zwitserland. Die een belangrijke schakel is in de verbinding tussen Zwitserland en Italië. Die wordt voor auto's geopend en is met 16,3 kilometer lengte. Op dat moment dus de langste autotunnel ter wereld. En dan gaan we nog even naar het Mediamuseum. De opening van het nieuwe Mediamuseum is een spectaculaire plek om onder meer te genieten van beelden uit het rijke archief in 1980.
2: In het midden van de jaren 50 werd een voormalige Duitse bunker in de duinen bij Scheveningen door de Rijksvoorlichtingsdienst ingericht als Nationaal Filmarchief. In de afgelopen 2 jaar is deze filmbunker, zoals hij in de wandeling heet, verbouwd en volledig gemoderniseerd. Dat was vooral belangrijk in verband met de grote hoeveelheid brandbare nitraatfilms die in het archief waren opgeslagen. Daarvoor zijn nu 4 speciale kluizen gebouwd waarin deze films onder ideale klimatologische omstandigheden op verrijdbare stellingen worden bewaard. Het celluloid waarop tot 1953 beelden werden vastgelegd was in werkelijkheid het zeer brandbare cellulose nitraat. Het absolute rookverbod heeft dan ook wel degelijk zin. Nog geregeld krijgt de Rijksvoorlichtingsdienst oude films aangeboden. Vaak blijkt dan dat ze bijvoorbeeld te lijden hebben gehad van fatale weersinvloeden, waardoor soms grote gedeelten niet meer bruikbaar zijn. In andere gevallen zijn ernstige beschadigingen opgetreden als gevolg van veelvuldig projecteren. Als restauratie mogelijk is en als ze van waarde zijn, worden de films opgenomen in het archief dat een keur aan historische opnamen bevat.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kaak. Dit is Memory Lane. 1981.

0: Ja, ook dit hoort er natuurlijk zeker bij. Muziek van Earth, Wind and Fire. Wat een bijzondere plaat. En als je dan ook denkt dat het 1981 was, dit Let's Groove. Hoort natuurlijk zeker in het rijtje van 3 weken naar de disco met Memory Lane. Zometeen nog een eendagsvlieg van Lakeside. En dan gaan we op reis met een Fantastic Voyage. En daarna krijg je het weerbericht. Even kijken wat dat voor onze petto heeft. En nog wat muziek natuurlijk in de tweede uur. Maar ook plaat en artiest info.
1: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kijk.
2: De Memory Lane. Eendagsvlieg.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Let's go to the disco by train. Oh yeah. Have a nice trip.
0: Dit is Memory Lane.
2: Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden. Maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
3: En bij Memory Lane werd het bijna 4 minuten over 8:30. Fijn dat je luistert naar aflevering 308. De derde aflevering in de disco. Een beetje vrolijke muziek. Op een regenachtige 3 juni 2026. En daarnet hoorde je dus Lakeside. En die hadden een fantastic voyage naar, maar ook binnen Memory Lane. En de groep Lakeside, die werd dus door Stephen Shockley gevormd als The Young Underground. En dat was al in 1969 in Dayton in de staat Ohio, in de Verenigde Staten dus. En de groep die won daar een talentenjacht en daarmee een platendeal. Maar ook maar voor ze iets konden opnemen, ging het label failliet. En jarenlang bleef dit soort pech ze achtervolgen. En Fantastic Voyage was dus ook hun enige single in Nederland die de hitparade wist te halen. Vandaar het predicaat Eendagsvlieg. Het is maar dat je het weet. En gesproken over weten, het weetje van de week staat klaar voor je.
0: Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.

0: Het weetje van de week is van maandag 2 juni 1973. Het Van Gogh Museum is een van de grote toeristische trekpleisters van de stad Amsterdam. En de collectie die omvat ruim 200 schilderijen en meer dan 500 tekeningen van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh. Waaronder dus topstukken als de zonnebloemen en de aardappeleters. En ook Van Goghs verzameling van Japanse prenten die is dus in het bezit van het museum. En in 1962 verkocht de familie Van Gogh haar verzameling schilderijen, tekeningen en brieven aan de Nederlandse staat op voorwaarde dat een museum zou worden gewijd aan deze werken. En goed, op 2 juni 1973 was het dan eindelijk zover. Het Koningin Juliana, die opende die dag het Van Gogh Museum.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane.
0: En dan blijven we in 1981 met onze vaderlandse trots, de Time Bandits, met zanger Aladdis Hiddink. Live it up.

0: Taanband is dus electro disco funkband van Nederlandse bodem onder leiding van liedzanger, zoals gezegd, Aldis Hidding. En die goede man die had in 1980 ook een solo hit met het nummer Hollywood 7, uitgebracht door platenlabel Polydor. En een jaar later scoorde hij dus met zijn nieuw opgerichte band, de Taanband, met zijn hit met Dit Live It Up, dat uiteindelijk tot een 15e plek kwam in de nationale hitparade. Goed zeg. En een groot hit was dus I'm Specialized in You, dat tot nummer 2 kwam begin 1983.
1: 1982.
0: En dan blijven we even in Nederland, want dat doen we met deze band uit Maastricht. Die bestond van 1976 tot 1992. De Chaplin Band met het zeilschip, oftewel Il Veliero. Mooie intro, 1982 dus. Zometeen plaat en artiest worden besproken. En dan het laatste nieuwsblokje jaar 1982. En mijn naam is Han Boenaerts. Bij je tot 9 uur vanavond. Voor de derde en laatste keer voorlopig in ieder geval in de disco met Memory Lane. En daarmee werd het bijna 11 minuten over 8:30. Fijn dat je luistert naar het wekelijkse feestje ter herkenning. Memory Lane dus.

0: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
1: En tweemaal vaderlandse trots achter elkaar. Tweemaal Nederlands product, Time Bandits, Live It Up, uit 1981. En dan net dus de Chaplin Band met Il Verriero. Ja, en het toeval wil dat ook dit achtergrondje ook van Nederlandse band is met de naam Nova. Goed, de Chaplin Band dus was een Nederlandse soulband. Zoals gezegd uit Maastricht, die bestond van 1976 tot 1992. En deze Zuid-Limburgse band die werd opgericht door de broers John en Joe Bartels om in te haken op de opkomende discorage, waarvan akte. En die plaat hoort dus dan ook gewoon thuis in Memory Lane. En de eerste plaat, Let's Have a Party, dat werd gelijk een bescheiden succesje en stond in januari 1977 3 weken in de nationale hitparade. En in het jaar 1982 had de band dus met frontman en zanger Jimmy Solier, of Solier, dat weet ik niet, 1953 tot 2011. Want de goede man is dus niet meer onder ons. Een zomerhit met het Italiaanstalige nummer Il Velliero. Prachtige naam voor het zeilschip. Een cover dus van de Italiaanse zanger Lucio Battisti uit 1976. Ja, goed, er wordt wat kennis gespuit hier. Het is niet alleen het weetje van de week hier bij Memory Lane natuurlijk. En dan zijn we toe aan.
0: Het nieuws van toen. 1982.
1: 18 januari, de actiegroep Stop de Munitietrein. Ook toen hadden we al actiegroepen. Die blokkeert bij Rode School in Groningen de spoorbaan om een omstreden Amerikaans munitietransport van de Eemshaven naar Duitsland tegen te houden. En demonstranten die ketenden zich vast aan de trein en de rails. Nou, toen hadden ze dus ook al van die plakkers. En de politie ontruimt het baanvak. En daarna komt dus bij hoofdstation in Groningen tot een handgemeen tussen de ME en honderden actievoerders. Ja, dat is van alle tijden zo te zien. 1982 dus. 16 maart, de Russische leider Leonid Brezhnev kondigt aan dat de Sovjet-Unie haar arsenaal aan middellange afstandsraketten in het Europese deel van Rusland zal bevriezen, waarvan akte 16 maart 1982. 17 maart, een Nederlandse tv-ploeg van de Icon met Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willems en Hans Terlaag, die loopt in El Salvador in een hinderlaag en wordt vermoord. 27 oktober. De Chinese regering maakt bekend dat de volkstelling van medio 1982 heeft uitgewezen dat er meer dan 1 miljard Chinezen zijn. Dat dus al in 1982. En op 8 december inderdaad de decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking die worden op bevel van Desi Bouterse doodgeschoten. En dan sluiten we dit vierde en laatste nieuwsblokje het jaar 1982 af op 27 december. Met het Amerikaanse tijdschrift Time. En dat kiest de computer in dit geval dus geen persoon tot machine van het jaar.
0: Dit is Memory Lane.
1: En met Memory Lane werd het 13 minuten voor 9. En dan heb ik nog even 3 plaatjes voor je, inclusief deze. Dus ja, moet een beetje voortmaken, denk ik. En dan zit deze Memory Lane in de disco er alweer op. Met Imagination and Just an Illusion uit 1982.

The Rhythm of the Jungle van The Quick, 1982. En dan zijn we zometeen toe aan de laatste plaat voor het nieuws van 9 uur. Nou, dat is er eentje van Patrick Simmons uit 1983. So Wrong. Het plaatje kwam niet verder dan 49e plek in de nationale hitparade van toen en wel op 28 mei van dat jaar. Deze Patrick Simmons, geboren in Aberdeen in de staat Washington, is dus een Amerikaanse muzikant, zanger, gitarist en het enige vaste bandlid van de Doobie Brothers in alle bezettingswisselingen. En deze Simmons die bracht dus in 1983 zijn eerste soloalbum uit met Arcade. En dat bevatte gastbijdragen van ex-Doobie Brothers Michael McDonald, die kennen we, en natuurlijk Johnson, en bracht So Wrong voort dat je zo meteen gaat horen. En in Nederland dus, single 1 weekje op 49 in de nationale hitparade. Onderschat als je mij vraagt. In ieder geval, deze Marilyn die zit erop. Ik wens je zo meteen nog een hele fijne avond. En hopelijk kun je beter genieten van het voetbal. Nederland-Algerije, afscheidsuitzwaaiwedstrijd voor het WK. En dan hoop ik je volgende week te mogen begroeten met een nieuwe Memory Lane. En dan gaan we gewoon weer ouderwets door met onder andere muziek van Boston. Iron Maiden zit erin, een heel andere koek. Dus, ben erbij volgende week, iets na 7 uur. Tot ziens, dag.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Hofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het verovert. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprekken over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
13: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
14: Ja.
15: Ja.
13: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen hun uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van een Omroep Land van Kuik.
2: Een bestuurder raakte gewond bij een aanrijding op de N272 bij Sint Antonis, waar een automobilist achterop een stilstaande auto reed. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N272 was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar details over de afsluiting en de oorzaak van het ongeval zijn niet bekend. Een automobilist is op de A73 bij Boksmeer van de weg geraakt door een vermoedelijke medische noodsituatie. Het voertuig kwam naast de snelweg tot stilstand na een aanrijding met een vrachtwagen en raakte een matrixbord. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De schade aan het matrixbord wordt hersteld. Het onderzoek naar het incident is gestart. Poppenspeler Frank Peters uit Mil viert zijn 52-jarige carrière. Op 15-jarige leeftijd nam hij de poppenkast van een vriend over en sindsdien is hij niet gestopt. Peters waardeert de vrijheid en creativiteit van het vak, met Jan Klaassen als zijn favoriete pop. Hij hoopt op nieuwe aanwas in de poppenspelersgemeenschap.
3: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: jullie vanaf 2 uur op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
1: Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg ik?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
4: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van een nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van een Omroep Land van Kuik.
2: Een bestuurder raakte gewond bij een aanrijding op de N272 bij Sint Antonis, waar een automobilist achterop een stilstaande auto reed. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De N272 was tijdelijk afgesloten voor verkeer, maar details over de afsluiting en de oorzaak van het ongeval zijn niet bekend. Een automobilist is op de A73 bij Boksmeer van de weg geraakt door een vermoedelijke medische noodsituatie. Het voertuig kwam naast de snelweg tot stilstand na een aanrijding met een vrachtwagen en raakte een matrixbord. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De schade aan het matrixbord wordt hersteld. Het onderzoek naar het incident is gestart. Poppenspeler Frank Peters uit Mil viert zijn 52-jarige carrière. Op 15-jarige leeftijd nam hij de poppenkast van een vriend over en sindsdien is hij niet gestopt. Peters waardeert de vrijheid en creativiteit van het vak, met Jan Klaassen als zijn favoriete pop. Hij hoopt op nieuwe aanwas in de poppenspelersgemeenschap.
3: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende de nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden.
5: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.